0: taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Radio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zijn regiobestuurders

0: bestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon. Bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

what it's like when

We've got bodies to share and it's just a

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Rondo.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Goedemorgen, dames en heren luisteraars. Hartelijk welkom weer bij de nieuwe aflevering van Rondo. Klassieke muziek op de zondagmorgen. Studio Alphen, Studio Kagemrazen. Mijn naam is Nico Romein. Eerste uur muziek van Johann Sebastian Bach. En in het begin met de Brandenburg Concerten. U hoort de delen 1, 2 en 3. We beginnen eerst uiteraard met nummer 1 in F majeur. En de delen zijn Allegro, Adagio, Allegro en een meter met Menuetto Trio, Polonaise Trio 2. En de uitvoerende zijn Consort of London onder leiding van Robert Hayden Clarke.

Dan gaan we nu luisteren naar concert nummer 2 van de Brandenburgse Concert van Johann Sebastian Bach. Je hoort de delen Allegro, Andante en Allegro Assai. En wederom uitgevoerd Consort of London, onder leiding van Robert Hayden Clarke.

Als u later bent ingeschakeld, dames en heren, dit is Studio Alphen met het programma Rondel. Ik ben bezig met het Brandenburg Concert van Johann Sebastian Bach. En dan zijn we nu beland bij nummer 3. En u hoort het delen het Allegro en het Adagio. En daarna weer Allegro. En het wordt weer uitgevoerd Consort of London onder Robert Hayden Clarke.

En zo heeft hij dus kunnen luisteren naar de Brandenburgs concerten van Johann Sebastian Bach. Gaan we nu heel wat anders doen. De werken voor luid van Johann Sebastian Bach die nemen binnen het oeuvre van de componist een kwantitatief bescheiden plaats in, maar worden binnen het repertoire van het instrument tot de belangrijkste werken gerekend. Ook binnen het repertoire van een gitarist neemt hij toch wel een belangrijke plaats in. Bach schreef een zevental werken voor luid en solo. En de Bach die speelde naar alle waarschijnlijkheid zelf geen luid. Maar hij onderhield nauwe banden met luidisten en was daarvoor bekend met de klank, het idioom en de mogelijkheden van het instrument. Johann Elias Bach, dat was een familielid van hem, heeft een beschrijving gegeven van Bachs ontmoeting in 1739 met twee van de beste luidisten van die tijd. We werden onthaald op de meest excellente muziek toen mijn neef, en dat was Wilhelm Friedemann Bach uit Dresden, in gezelschap van twee beroemde luidisten, de heer Weiss en de heer Krop von Ganz, in ons huis speelden. Desalniettemin zijn bijna alle werken, zoals ze ons bekend zijn, niet volledig speelbaar op hun authentieke versie. Ten eerste, door de manier waarop de luiten gestemd werden, was het onmogelijk sommige basnoten te spelen zoals door Bach geschreven. En ten tweede zijn sommige akkoorden op een luid niet te spelen, onder andere door de stemming en het formaat van de luid uit die tijd. Gaan we dus luisteren naar de muziek van Bach en dan met suite in G. En dat wordt uitgevoerd Jacob Lindberg.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
1: Rondo.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Dag dames en heren. Welkom weer terug bij het tweede uur van Rondo. Klassieke muziek op de zondagmorgen bij Studio Alphen, Studio Kagebrasem. In de tweede uur muziek van Ludwig van Beethoven. En ik begin met het vioolconcert in D groot, opus 61. En dat is een van de bekendste en de meest gespeelde vioolconcerten uit het late klassicisme. En het werd in 1806 geschreven en het ging op 23 december van het jaar in première in het Theater an der Wien in Wenen. En Beethoven die schreef dat stuk voor zijn collega Franz Clement, die het stuk ook voor het eerst uitvoerde, samen met Beethoven als dirigent. Echter werd het eerste druk van het stuk in 1808 van Beethovens vriend Stefan von Breuning opgedragen. En het concert dat werd niet goed ontvangen en het werd in de jaren daarna weinig meer uitgevoerd. In 1844, 17 jaar dus na de Beethovens dood, kwam het stuk weer tot leven. De toen pas 12-jarige Jozef Joachim speelde het stuk onder leiding van Felix Mendelssohn Bartholdy in Londen. En sindsdien is het een van de meest bekende en meest gespeelde vioolconcerten en wordt het regelmatig uitgevoerd en opgenomen. Het stuk is geïnstrumenteerd voor 1 fluit, 2 hobo's, klarinetten, fagotten, horens en trompetten in D en pauken samen met strijkers. En de cadenza's die zijn door vele bekende violisten geschreven, onder wie Jozef Joachim en Fritz Kreisler, wiens cadenza's onder de grote publiek het meest bekend zijn. Ook Alfred Schnittke die schreef cadenza's voor dat stuk, met een sterke 20e eeuwse invloeden. In 1980 nam Gidon Kremer het met zijn zelf gecomponeerde cadenza op. Maar in 1807 maakte Beethoven op verzoek van Monsieur Clementi een bewerking van het concert voor pianoforte. En het werd onderdeel van een verzameling van Beethovenmania die in Londen werd uitgebracht. En het werk staat bekend als de 6e pianoconcert in opus 61a. Het werd echter niet zomaar een bewerking. maar het bevat meer variaties in cadenza dan het originele zelf. De violisten Branislav Huberman en Yehudi Minuwin die gebruikten regelmatig de pianoversie als basis voor de uitvoering van het vioolconcert. Nou, gaan we daar dus naar luisteren. De delen zijn het Allegro Manon Troppo, het Larghetto en het Rondo Allegro. En het wordt uitgevoerd door Sloman Mintz Viool en het Philharmonia Orkest onder leiding van Giuseppe Sinopoli.

U luistert naar Studio Alphen-Kagenblazen met het programma Rondel. En dit was het concert voor viool en orkest Opus 61.

van Ludwig van Beethoven. En hij sluit af met de romans voor viool en orkest, ook weer van Beethoven. Daar komt hij al. Ik wens u verder nog een hele fijne dag toe. Geniet er weer van met alles wat hij doet. U weet, morgen kan alles anders zijn. En over 2 weken ben ik er weer. En volgende week mijn collega Joep van Muren. Wat mij betreft, tot de volgende keer. Dag allemaal.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

prachtige, noem het zo, bewolkte zondagmorgen. Bent u thuis, gaan we luisteren naar de dienst die komt vanuit de Sint-Jan de Doper in Leimuiden. De voorganger al daar is pastoor Glas. En het Cecilia-koor dat verzorgt de muzikale gedeelte.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Gaat u zitten. Beste mensen, nogmaals van harte welkom. Mooi dat u er bent vanmorgen. En ook de mensen die met ons meevieren op afstand. Ook de mensen die via Studio Alphen luisteren, meeluisteren, meevieren, van harte welkom. Natuurlijk ook de mensen die gewoon via de kerkomroep meevieren. Vandaag zijn we hier samen om met elkaar de 24ste zondag door het jaar te vieren. En vandaag brengen de lezingen ons bij een belangrijk, maar ook een moeilijk onderwerp. Schuld en vergeving. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaat u daarmee om? Hoe gaat God daarmee om? Wat vraagt hij van ons? Straks meer daarover. Nu kijken we eerst naar die ene kant. Dat we zelf wel misstappen maken, waar we spijt van hebben. We brengen die voor God om zo ruimte te maken dat hij bij ons binnen kan komen. Dat wij ons openstellen voor zijn genade, voor zijn liefde. Bidden we, zingen we samen het Heer ontferm je, het schuldbelijdenis.

En mogen dan de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. En laten we God eer brengen, eer aan God, en laten we daarbij gaan staan als u kunt.

Heer onze God, omdat u machtig bent, kunt u barmhartig zijn. Uw trouw en uw geduld zijn grenzeloos. Geef dat ook wij elkaar van harte vergeven en zo genade vinden in uw ogen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. En openen we dan de schrift, luisteren naar het woord van God.

De lezing uit het boek Jezus Sirach. Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks. Alleen een zondaar blijft zich eraan vasthouden. Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen. De Heer zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen. Vergeef uw naasten zijn onrecht. Dan worden, wanneer gij erom bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden. Kan een mens die tegenover een medemens in zijn gramschap volhardt, bij de Heer zijn genezing komen zoeken? Kan hij, die geen barmhartigheid toont aan zijn evenmens, om vergeving bidden voor zijn eigen zonden? Als iemand die zelf maar vlees is, in zijn wrok volhardt, wie zal dan verzoening afsmeken voor zijn zonden? Denk aan het einde en houd op met haten. Denk aan de ondergang en de dood en blijf in de geboden. Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen uw naaste. Denk aan het verbond van de Allerhoogste en zie de onwetendheid van uw naaste door de vingers. Woord van de Heer. Amen.

0: tweede lezing is uit haar brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, niemand van ons leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heer. Als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dus leven of sterven, de Heer behoren wij toe. Daartoe immers is Christus gestorven en weer levend geworden, om de Heer te zijn over doden en levenden. Woord van de Heer.
1: Amen.

De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en zei hem: Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder, die tegen mij zondigt, vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei hem: Niet tot 7 maal toe, zeg ik u, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het koninkrijk der hemelen op een mens, een koning, die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij rekening en verantwoording begon te vragen, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. Omdat hij niets had om terug te betalen, beval de Heer hem te verkopen met vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, om zo te betalen. De dienaar wierp zich op zijn knieën voor hem neer en zei: Heb geduld met mij en ik zal u alles terugbetalen. Door medelijden bewogen voor die dienaar liet de Heer hem gaan en schold hem de lening kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een van zijn mededienaren, die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal terug wat geschuldigd zijt. Zijn mededienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u terugbetalen. Maar hij weigerde. Hij ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij het verschuldigde zou hebben terugbetaald. Toen nu zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij zeer bedroefd en gingen hun heer alles vertellen wat er gebeurd was. Daarop riep de Heer hem en zei hem: Slechte dienaar, heel die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat gij mij zo gesmeekt hebt. Moest ook gij geen medelijden hebben met uw mededienaar, zoals ik met u medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn Heer hem over aan de beulen, totdat hij al het verschuldigde terugbetaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, wanneer een ieder van u zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Woord van de Heer.

Onze Vader is een van de gebeden die we het meest bidden. Tenminste, vaak wel. He, straks ook weer hier in de mis. Maar ook misschien bidt u het Onze Vader ook wel thuis bij het eten, voordat u gaat eten of voor het slapen gaan of noem maar op. Een gebed dat we vaak bidden. Jezus heeft het ons gegeven als antwoord op de vraag van zijn leerlingen. Heer, leer ons bidden. Maar als we dat dan bidden, wat vragen we dan zoal? Wat zeggen we tegen God? We vragen om ons dagelijks brood, dat we te eten hebben. We vragen ook dat Gods wil zal gebeuren. Op aarde, zoals het ook in de hemel het geval is. En wat we ook vragen, is vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En nog meer. Maar beseffen we wel wat we eigenlijk zeggen als we die zin uitspreken? We vragen God om ons, om mij, te vergeven zoals ik ook anderen vergeef. Anderen vergeven is als het ware de voorwaarde, de eerste stap. En dat is best moeilijk, of niet soms. Dat is tenminste iets waarvan ik hoor, waarvan velen me wel zeggen, ja nee, vergeven, nee, dat is wel zo moeilijk, dat lukt me niet hoor. Ik krijg het vaak te horen. Maar toch, ik denk dat diep in ons hart, dat we best wel weten dat vergeven toch een belangrijk onderdeel is van die boodschap van Jezus. Die blijde boodschap van Jezus die hij ons gegeven heeft. Een van de kernwaarden. En vandaag horen we dat de leerlingen, met name Petrus, er ook mee bezig is. En Petrus, ik vermoed dat hij zich al heel erg positief voelt. En voelt van, nou, ik ben echt op de goede weg. Als hij dan tegen Jezus zegt van, of vraagt van, als iemand tegen mij zondigt, zal ik hem dan 7 keer vergeven? Maar het idee, dat is toch best wel vaak. Maar nee, Jezus geeft een verrassend antwoord, zullen we maar zeggen. Uitdagend antwoord. 70 maal 7 maal. Oftewel, gewoon altijd. Want daar staat het voor. 70 maal 7 maal. Oneindig vaak. Voor Petrus is dat best wel even slikken. En ook voor ons is dat best moeilijk te begrijpen. Ik denk dat er 2 redenen zijn waarom het vergeven toch wel heel ingewikkeld kan zijn. Aan de ene kant hebben mensen ons soms zoveel aangedaan dat we er niet aan moeten denken om die persoon, de organisatie of noem maar op te vergeven. Maar hoe gaan we er dan mee om? Nou, we horen dat wraken in ieder geval geen optie is. En daar ging het de eerste lezing ging daarover uit het boek Jezus Sirach, Quo Ecclesiasticus genoemd. Een boek van ver voor de tijd van Jezus. En er staat heel duidelijk, wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen. Dat is niet de weg. Ondanks het feit dat er zoveel films zijn gemaakt, hè? Misschien kijkt u die ook wel eens. In ons film, aan het begin van de film gebeurt er iets vreselijks. En dan gaat iemand erachteraan, die gaat wraak nemen. En op de een of andere manier voelt dat dan goed. Maar toch horen we heel duidelijk, nee, wraak is niet de uitkomst. Daarnaast is het goed te beseffen dat als we met die haat, die wrok, blijven rondlopen, dat we eigenlijk vooral onszelf iets aandoen. Want de dader die zit er vaak niet mee, als hij überhaupt doorheeft dat hij iets misdaan heeft. En door vast te houden aan die boosheid, voelen we ons niet prettig. Voelen we ons bedrukt. Kunnen we niet echt de persoon zijn die we zouden kunnen zijn. Alleen maar omdat die boosheid in de weg zit. Dus eigenlijk geven we door die boosheid vast te houden, geven die ander, die schuldige, geven de macht over ons om ons onprettig te voelen. Dus loslaten is niet alleen iets dat je denkt van nou dat doe ik voor die ander, maar dat doe je ook grote

zelfs voor jezelf. Om er niet mee rond te blijven lopen met die pijn, met die ellende. En we mogen ook beseffen dat vergeven niet hetzelfde is als vergeten. En vergeten hoeven we niet. In de volgende situatie zullen we misschien anders met dingen omgaan. We hebben het geleerd. Maar vergeven is dus wat anders dan vergeten. Vergeven is inderdaad dat we die wrok op een of andere manier laten gaan. Toch blijft het moeilijk. En dan is er nog die tweede reden waarom het moeilijk is. En dan gaat het eigenlijk om het ontvangen van vergeving. Want het is natuurlijk heel mooi om dat te ontvangen, om te beseffen, ik mag opnieuw beginnen, een nieuwe start te kunnen maken. Maar om vergeving vragen houdt ook in dat we toegeven dat we iets gedaan hebben wat niet goed is. Iets verkeerds gedaan hebben. En dat is ook weer lastig. Hoewel ik vermoed dat we echt wel allemaal weten dat we niet allemaal engelen zijn. En natuurlijk, ik ga ervan uit dat we allemaal goede mensen zijn zoals we hier vanmorgen zijn. Maar we zijn niet perfect. Allemaal maken we wel eens misstappen, maken we wel eens fouten. Denk bijvoorbeeld eens aan roddelen. Ik weet dat dat heel veel gebeurt in de gemeenschap. En ook dat het heel veel pijn doet. Dus kwaad spreken is ook een zonde. Misschien om eens goed over na te denken. Maar inderdaad, zelf eerlijk zijn, toegeven dat je plus misstappen maakt en daar dan vergeving voor vragen, maakt dat hele begrip van vergeving ook ingewikkeld. In het evangelie worden die twee kanten met elkaar verbonden. Vergeving geven en vergeving ontvangen. Dat is ook wat we bidden in het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En vandaag hoorden we erover in die gelijkenis van Jezus in het evangelie. Over die koning. Die grote schuld kwijtscheldt aan een dienaar. Maar dan heel boos is over het feit dat die dienaar niet hetzelfde doet wanneer hij in die situatie zit. Nee, die dienaar laat iemand die veel minder schuldig is gevangen zetten. Het is het beeld van God die bereid is om onze schulden en onze fouten te vergeven. Ook al is het nog zoveel. Daarvoor is Jezus die moeilijke weg gegaan. En ook straks in de Eucharistie klinken weer die woorden. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Praktisch, heel bereikbaar, door naar een priester te gaan en te vragen om het sacrament van verzoening, van de biecht. Ik moet zeggen dat is een van de sacramenten die een aantal is toegenomen. Als ik zo alle statistieken van de parochie, van de kerk bekijk, dan zijn de meeste sacramenten een aantal achteruit gegaan. Het aantal doopjes, het aantal eerste communies en noem maar op. Maar de biecht is gestegen. De eerste paar jaar dat ik priester was, was eigenlijk nauwelijks, helemaal geen biechtelingen. En nu, langzaam maar zeker, komen er steeds meer. Krijg ik ook zo nu dan berichtjes van, goh, kunnen we afspraak maken? Een appje of een telefoontje of word ik aangesproken? Het neemt toe, beste mensen. En waarom? Ik denk dat het toeneemt omdat mensen ook graag enerzijds het verhaal kwijt willen, niet met dingen willen blijven lopen. En dan ook mogen horen van, ja, God heeft uw zonde vergeven. Ga in vrede. Keerzijde is wel dat God van ons hetzelfde vraagt. Dat wij ook bereid zijn om mensen te vergeven die ons kwaad hebben gedaan. Het is voor onszelf goed, maar daarmee houdt het niet op. De impact van vergeving geven en vergeving ontvangen is veel groter. Het is niet alleen een privé aangelegenheid. Want je staat ook anders in de gemeenschap, anders met de mensen om je heen. Niemand leeft voor zichzelf alleen. Hoorden we net. Niemand sterft voor zichzelf alleen. We zijn verbonden met God en met elkaar. Eén gemeenschap, één geloofsgemeenschap. Mensen die samen iets moois delen. Belofte van Jezus. Jezus die ons zoveel kan geven. Maar een gemeenschap zijn is meer dan zomaar een groepje mensen wat toevallig in hetzelfde dorp woont. Of

Wat betekent het woord vergeving voor u? Wanneer zou u dat zelf willen ontvangen? En wanneer zou u dat eigenlijk moeten geven? En wat u met die antwoorden doet, dat is verder aan u. Maar wees eerlijk naar uzelf. Dan wordt het mogelijk om werkelijk iets van die barmhartigheid van God te begrijpen, te ontvangen en het ook door te geven. Voor uzelf en voor ons gezamenlijk als geloofsgemeenschap.

0: van Gods heilige kerk, dat ze op aarde steeds het instrument mag zijn van verzoening met God en vergeving tussen de mensen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor de volken die lijden onder oorlog, terreur en geweld, dat zij wegen mogen vinden om te komen tot verzoening, eenheid en ware vrede. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor onszelf, dat wij met de hulp van Gods genade niet voor onszelf alleen leven, maar ons bestaan van harte inzetten voor God en onze naasten. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden.
0: Om zegen over de Alpha-bijeenkomsten, dat velen door de gesprekken onderling zich meer bij Jezus en zijn kerk thuis mogen voelen en zoiets van zijn liefde in hun leven ervaren. Laat ons bidden.
1: Amen.
0: Voor ons allen, dat wij de moed en de kracht mogen ontvangen om anderen te vergeven, zodat wij zelf meer ruimte mogen ervaren voor liefde en innerlijke rust. Voor onze eigen geloofsgemeenschap, voor wie ernstig ziek zijn, dat zij kracht en hoop putten uit hun geloof. Voor familie en verzorgers van zieken, dat ook zij gezien en bemoedigd worden.

0: voor wie gestorven zijn. Lia Petit van Wieringen. Wilhelmus Theodor Cyril Gitsels. Ben Lemmers. Henny Rijkelijkhuizen van Leeuwen. Thea Kraan Rijkelijkhuizen. Henny van Immerzeel. Dat ze thuis mogen zijn bij u, God. En voor degene van wie ons gebed gevraagd is. Het jaargetijde van Jan Straathof. Tot welzijn van de familie Straathof Verstegen. Gree Dracht van Wieringen. Willy Beuk van de Koolwijk. Piet en John Rijkelijkhuizen. Herman en Wil Gerritsen. Annie Hartveld. Ben van der Voort. Ton van de Heiligberg. Ria Blom van Noord en Piet Blom. Dat God in liefde bij hen blijft. Maken we het een moment stil in onszelf voor wat leeft in ons eigen hart. Laat ons bidden.
1: En bidden we ook om zegen over de bedevaart naar Lourdes. Dat mensen die op die bedevaart zijn, God genade mogen ontvangen. Hen mag helpen op hun geloofsweg. Dat ze ook behouden weer mogen terugkeren. God, u bent onze toevlucht, u bent onze kracht. Wil onze gebeden verhoren door Christus onze Heer. Amen. We zijn gekomen aan het einde van de woorddienst. We gaan met elkaar de Eucharistie vieren. We gaan het altijd klaarmaken met de gave van brood en wijn. En u kunt zich daarbij aansluiten in financiële zin in de collecte. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bid dan, broeders en zusters, dat mijn nieuw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, verhoor welwillend ons gebed en aanvaard de offeranden die wij u brengen. Laat de gaven die ieder heeft aangeboden om uw naam te eren voor allen heilzaam zijn door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U God, Almachtige Vader, danken en prijzen wij door onze Heer Jezus Christus voor uw werkzaamheid in de wereld. Want te midden van een mensheid die verdeeld is door oneenigheid en tweespalt, ondervinden wij dat gij ons hart ombuigt en bereid maakt tot verzoening. Uw geest immers beweegt het mensenhart, zodat vijanden weer met elkaar in gesprek gaan, tegenstanders elkander opnieuw de hand reiken en volkeren elkaar trachten te ontmoeten. Aan u is het te danken dat door de wil tot vrede twisten worden bijgelegd, haat door vergeving wordt overwonnen en wraak wijkt voor vergiffenis. Daarom danken en prijzen wij u zonder ophouden. Sluiten wij ons aan bij de lofzang van de engelen in de hemel, die u, verhevene, toejuichen zonder einde.

U Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus uw Zoon, die in uw naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons mensen redt, de hand die gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw vrede ons wordt aangeboden. God, Vader van ons allen, toen wij ons van u hadden afgewend, hebt gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot u bekeren en elkander beminnen. Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en wij vragen u, heilig deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. Want voor hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden, nam hij tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende u, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden, neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Eveneens nam u op die avond de beker in zijn handen. Prees uw liefdevol ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis. En bieden wij u aan wat gij ons hebt gegeven, het offer van volkomen verzoening. Heilige Vader, wij smeken u, neem ook ons aan tezamen met uw Zoon en schenk ons zijn geest in deze maaltijd. Dan zal deze geest verwijderen wat scheiding brengt. Laat u ons bewaren in de gemeenschap met Leo onze paus en Johannes onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de mensen en tot instrument van uw vrede. Gij hebt ons hier samengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met de heilige maagd en moeder van God Maria, de heilige Jozef, haar bruidegom, de heilige Johannes de Doper, Jacobus en Petrus, de heilige Bavo, de heilige Franciscus en Clara en met al uw heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle rassen en talen, om in eenheid de maaltijd te vieren tot een eeuwige verzoening in een nieuwe wereld die vervuld is van uw vrede door Christus onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we dan, als u kunt, gaan staan, samen dat gebed van Jezus te zingen.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde. En beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop. De komst van onze Verlosser, Jezus Christus.

Heer Jezus Christus, u heeft aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let dan toch niet op onze zonde, maar op ons geloof, op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Wenst elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar ons tot eeuwig leven. Bloed van Christus bewaar ons tot eeuwig leven.

Laat ons bidden. Heer, wij mochten te gast zijn in uw huis en delen in de overvloed van uw barmhartigheid. Wij vragen u, laat deze gaven vruchten dragen van levend geloof en oprechte verzoening. En dat wij mensen mogen worden naar het beeld van Jezus uw Zoon, met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

En dit was Il Divo met het Ave Maria. Ja, ineens werd de verbinding uit Lemuiden plotsklaps verbroken. Vandaar dat je gelijk de muziek hoorde van ons. Dat kan gebeuren. Wat is nou het verschil tussen katholiek en protestant? Ooit wel eens over nagedacht wat nou het verschil is. Het bijvoeglijk naamwoord katholiek slaat op die ene katholieke kerk. En het bijvoeglijk naamwoord protestant verwijst naar een veelheid van diverse kerkgenootschappen. Wat is de betekenis van het woord katholiek? Het woord dat komt uit het Griekse katholikos. En dat betekent letterlijk betrekking hebbend op het geheel, ofwel algemeen

of universeel. In de eeuwenoude apostolische geloofsbelijdenis staat onder meer: ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk. Nou, vaak zeggen protestanten hier geen katholieke, maar algemene. Maar er zijn ook protestanten die zichzelf katholiek noemen. Wat precies de theologische betekenis is van de oude aanduiding katholiek blijft een onderwerp van discussie. En voor het gemak beperken we ons hier tot de gangbare betekenis, betrekking hebbend op de katholieke kerk. Katholieke kerk is dan de aanduiding van de wereldwijde geloofsgemeenschap waarvan de paus van Rome het hoofd is. Nou, wat is de betekenis van het woord protestant? Het woord protestant komt van het Latijnse werkwoord protestari, dat is in het openbaar getuigen. In 1529 tekenden de Duitse vorsten, die zich hadden geschaard achter de kerkhervormer Maarten Luther, officieel protest aan tegen een besluit van de Rijksdag in Spiers, de opheffing van de vrije geloofskeuze van de vorstendommen in het Heilig Roomse Rijk. Een publieke verklaring werd de protestantie van Spiers genoemd. De Lutherse vorsten die stonden bekend als protestanten. Later werd protestant de aanduiding voor de christelijke stroming in het Westen, die is voortgekomen uit de Reformatie. De kerkelijke beweging dus, die werd opgestart door Luther, Calvijn en Zwingli. Het protestantisme onderscheidt zich van het katholicisme op vele wijzen. De Reformatie begon bij de theologische overtuiging dat de mens enkel en alleen verlost kon worden door te geloven in het kruisoffer van Jezus Christus. Door goede werken te verrichten kun je in de hemel dus bereiken. Alleen het geloof behoedt de mens voor eeuwige verdoemenis. Het is de genade van God die iemand het geloof schenkt. Aan het geloof in Christus gaat de kennis over Christus vooraf. En die kennis doe je op door het lezen van de Bijbel, het woord van God. De Reformatie keerde zich af van wat de reformatoren meenden dat de katholieke kerk werd geleerd. En dat je ook door eigen inspanning gered kunt worden. Door Gods genade, niet rechtstreeks, maar door middel van tot de mens komt. En dat er naast de Bijbel ook nog andere bronnen van Gods openbaring zijn, en dat er zonder de kerk met haar priesters en sacramenten geen heil is. En dat niet alleen God eer toekomt, maar ook Maria en de heiligen. Inmiddels zijn door een uitgebreide dialoog tussen protestanten en katholieken vele wederzijdse vooroordelen en misverstanden uit de weg geruimd. Dat neemt niet weg dat er nog steeds grote verschillen tussen protestant en katholiek bestaan. Met name op het gebied van de sacramentologie. Sacramenten zijn zichtbaar tekenen waarmee Jezus Christus op onzichtbare wijze Gods genade toebedeelt. De katholieke kerk leert dat er 7 sacramenten zijn. Doopsel, vormsel, eucharistie, ambtswijding, dus diaken, priester, bisschop, biecht, ziekenzalving en huwelijk. Het protestantisme heeft slechts 2 sacramenten, doopsel en avondmaal. Een ander groot verschil betreft de visie op het bestuur van de kerk. Aangezien de katholieke leer het bisschopsambt als sacramenteel aanmerkt, is een bisschop veel meer dan zomaar een bestuurder. De bisschoppen worden beschouwd als opvolgers van de apostelen van Jezus. En zij bezitten apostolische macht. Dat betekent dat de bisschoppen niet alleen gezanten van Jezus zijn, maar ook zijn plaatsbekleder. En zij stellen hem dus present. De voornaamste bisschop is die van Rome, ofwel de paus. De traditie beschouwt hem als opvolger van Petrus, de man die door de bisschop of door Jezus werd aangewezen als de rots op wie hij zijn kerk zou bouwen. Petrus was door Jezus aangesteld als leider van het apostelcollege. Het protestantisme als zodanig, die kent geen centraal gezag. Dat blijkt ook uit de veelheid van richtingen Lutherse, Calvinistische, Remonstrantse, Anglicaanse, Presbyteriaans, Metodisme, gedoopsgezinde, Baptistische, Pentecoste, Evangelicatie. En wereldwijd zijn er meer dan 45.000 protestantse kerkgenootschappen, variërend van grote wereldwijde kerken tot kleine onafhankelijke gemeenten. De diversiteit die komt voort uit verschillende theologische opvattingen, tradities en lokale aanpassingen.

Een van de kerkpunten van het protestantisme is het geloof in de directe relatie van God en de gelovigen. God spreekt rechtstreeks tot de mens in de Bijbel. Vandaar dat het woord centraal staat in de eredienst. En dat blijkt ook uit de inrichting van de kerkruimte. In veel protestantse kerkgebouwen staat de preekstoel centraal, terwijl in alle katholieke kerken het altaar centraal staat. Overigens bestaat er ook een groot verschil in opvattingen over de betekenissen van het kerkgebouw. Voor katholieken is een kerk een godshuis. Door een speciale wijding is het een heilige plek geworden. Een sacrale ruimte waar eerbied moet heersen. In de meeste protestantse kerkgenootschappen ontbreekt dat sacrale karakter van het bedehuis. Sacraal is alleen de gemeenschap die in de naam van Christus bijeen is. Waar de gelovigen bijeenkomen is eigenlijk niet van belang. Er zijn echter ook protestantse richtingen, zoals de High Church Anglicanisme en het Scandinavische Lutheranisme, waar de opvattingen van de betekenis van het kerkgebouw enigszins in de buurt komt van de katholieken.

The County Turban was dit met Turn, Turn, Turn. Ja, ik heb hier een hele mooie vraag. Is de paus katholiek? Wel eens over nagedacht? Ja, de paus is katholiek. Dat is hij per definitie. In het Engels bestaat de uitdrukking is de pope katholiek? En dat is een retorische vraag en een vraag waarvan het niet de bedoeling is dat je erop antwoordt. Is de pope katholiek? Staat gelijk aan de Nederlandse uitspraak, nou, nogal wie dus. Dat de paus katholiek is, is dus een waarheid als een koe. Volgens de leer van de katholieke kerk staat de paus als opvolger van Petrus, die door Jezus was aangewezen als leider van de apostelen, borg eigenlijk dus voor de zuiverheid van de leer. Ook staat de paus garant voor de eenheid binnen de katholieke kerk. En wie het pauselijk gezag principieel afwijst, ligt er zo goed als uit. Maar er zijn altijd ultraconservatieve katholieken die paus Franciscus hebben beschuldigd van ketterij. En zij gaven aan dat ze de Argentijnse paus dus helemaal niet zo katholiek vonden, omdat ze sommige uitspraken en geschriften onzuiver achten. Eigenlijk zeggen ze, ja, de paus is katholiek, maar deze man gedraagt zich niet als paus, omdat hij niet zuiver op de graad is. Er zijn zelfs extremistische splintergroeperingen die zeggen dat de katholieke kerk op dit moment helemaal geen paus heeft. Zij zeggen dat de zetel van Petrus leeg is. En dat zijn de zogeheten zedenvacanisten. En zijn toch ook Rooms-katholieken, zich noemende genootschappen, die hun eigen paus hebben. Bijvoorbeeld Petrus III van de Palmariaanse katholieke kerk. En als er werkelijk een paus zou zijn die onzuivere leerstellingen zou verkondigen, dan heeft de katholieke kerk dus een groot probleem. Want wat nogal wie er zou moeten zijn, wordt dan een kwestie van oneenigheid. En in de oudheid en middeleeuwen kwam dat niet zelden voor met de aanstelling van een zogenoemde tegenpaus. Als iemand tot paus wordt gekozen, dan heeft hij dus de taak om te zorgen voor de eenheid en orthodoxie. Dat heet dus zuivere leer. En dat is nogal veel voor één persoon. En vandaar dat hij wordt bijgestaan door een grote organisatie, de Romeinse Curie geheten. Aan diverse departementen van dit bestuursapparaat heeft de paus zijn taken dus gedelegeerd. En zo waakte de dicasterie van de geloofsleer in zijn naam over de orthodoxie en de dicasterie over de bisschoppen voor de benoeming van nieuwe bisschoppen.

0: Ja, het prachtige Otče náš, oftewel het Onze Vader van Dubrinsky. Het werd gezongen door het Ribbentrop-koor Moskou. Het blijft schitterend mooi als je het hoort. Je verstaat er niks van tussen, maar alleen de stem en die man die vind ik zo prachtig mooi. Heel wat anders. Gisteren was het Open Monumentendag. En daarvoor was ik naar Arendeveen gegaan en had ik een gesprek in de Petrus- en Pauluskerk aldaar. Het is vandaag Open Monumentendag. En ik ben nu te gast hier in Arendeveen in de Petrus- en Pauluskerk. En ik praat met...
1: Niels Vianen Hofkens.
0: Dat is een naam?
1: Ja.
0: Dubbele naam?
1: Ja. Komt door mijn huwelijk. Mijn echtgenoot die heet Hofkens Vianen.
0: Vandaar?
1: Ja.
0: Jij weet een heleboel over de kerk, hè?
1: Ja.
0: Vertel eens wat.
1: Een Jos Kuiperskerk uit het einde van de 19e eeuw. Een zoon van de bekende architect Pierre Kuipers, bekend van het Rijksmuseum en het Centraal Station en de Vondelkerk bij het Vondelpark, die helaas in de oudjaar-nieuwjaarsnacht afgelopen jaar afgebrand is. En we koesteren dit als pareltje, een van de in het Groene Hart. En we zijn er heel blij mee en trots op.
0: Dat geloof ik graag, want het is een mooie kerk.
1: Zeker, zeker, ja.
0: Het interieur, spreek je dat aan? Als je dat nou zo ziet, ten opzichte van andere kerken?
1: Ja, omdat deze kerk nog volledig authentiek is.
0: En dat wil zeggen?
1: In de jaren 60 zijn er heel veel neogotische kerken die gestript zijn. De altaren zijn er uitgesloopt, ze zijn wit geschilderd. Ze hebben een soort chemokuur ondergaan om meer gelovigen bij de kerk te betrekken. Dat is niet gelukt, helaas. En dit is een van de weinige kerken, bijvoorbeeld in Langeraar is dat ook nog zo, waar het hele interieur intact is gebleven. Er zijn in de jaren 60 en 70 wel mensen geweest die de communiebanken eruit wilden of de heilige beelden weg. Maar dat heeft hier nooit een meerderheid gekregen. En gelukkig hebben we nu een kerk waar het hele oeuvre nog steeds bewaard is gebleven tot op de dag van vandaag.
0: En dat is duidelijk te zien en te merken, hè?
1: Ja.
0: Ook de statie hier zo, hè? Allemaal nog heel oud geschilderd.
1: Ja. De staties zijn er 14. Die komen uit de voormalige kerk. Die lag hier achter de kerk overdwars op het grasveld. De schilderingen zijn uit de vorige kerk. En de omlijsting is van latere datum. En op dit moment is er houtworm geconstateerd in een aantal kruiswegstaties. Dus die moeten binnenkort behandeld worden, zodat ze niet aangetast blijven. Ja.
0: Nou, dat zou zonde zijn, hè?
1: Zeker, ja. Ja.
0: Ja, is het dan niet zaak om gelijk alles te controleren? Of
1: dat zal ook wel gaan gebeuren, ja. Ja.
0: Want als er bij de een zit, dan kan je donder op zeggen dat daar de ander ook zit.
1: Uiteraard worden ze dan, als daar toestemming voor wordt gegeven, alle 14 behandeld. Ja, ja.
0: Ja, ja, dat zit er wel in, hè? Dus alle houten banken, dat zijn allemaal nog steeds de originele.
1: Ja,
0: zoals ze dus gewend
1: die zijn
0: in de kerk.
1: Origineel, de altaren, de zijaltaren, die zijn origineel. Die zijn door een aantal rijke pastoors in der tijd geschonken.
0: Rijke pastoors.
1: Die hebben dan begin 20e eeuw.

0: het hoofdaltaar geschonken. 20 jaar later is het Maria-altaar geschonken. En voor de rest zijn heel veel dingen door voormalige oud-parochianen van vroeger. De overgrootouders van de mensen die nu leven, het zilver, alle andere dingen, attributen, voorwerpen geschonken. En veel is door parochianen bij elkaar gespaard door dubbeltjes, kwartjes en guldens. En dat wordt nog steeds gebruikt.
1: Ja, dat heb je veel met op een dorp, hè?
0: Ja. Ja.
1: Dat mijn opa heeft dat geschonken, mijn opa heeft dat gebrandschilderde rouwen geschonken, zoiets. Dat zit er nog allemaal in.
0: Zeker, ja.
1: Ja, nou heb je het niet meer.
0: Nee, nee. Nou ja, je hebt nog alles, de afgelopen jaren heb je nog een aantal parochianen die wel eens een nieuw kazuifel hebben geschonken aan de kerk. En soms heb je boze parochianen die zeggen, en waar is dit en dit gebleven van vroeger, want mijn opa die heeft dit nog geschonken. Ja. Ik zeg dan altijd, wanneer is de laatste keer geweest dat jij iets aan de kerk hebt geschonken? Dan blijft het meestal oorverdovend stil. Dus de offerbereidheid van de gelovigen, die is op dit moment tanende. Uiteraard zijn er bepaalde acties en dan wordt er gul gegeven. Maar er is niet zoals vroeger dat er een wierookvat of een zilveren kanonbord of een mooie heilige beeld geschonken wordt. Dus vroeger werd er meer geschonken en had je natuurlijk meer kerkgangers dan tegenwoordig.
1: Ja, maar ja, tegenwoordig hebben we niet meer van deze monumentale kerk, hè?
0: Nee, nee, nee, dat is...
1: Het was steeds minder.
0: Ja.
1: Vind je het jammer?
0: Ja, dat is relatief. Mensen zeggen wel eens, het zou mooi zijn als de kerk weer vol zit. Maar ja, wat is vol? 100 mensen, 1000 mensen, 10.000 mensen. Ik denk dat de kerk weer vol gaat zitten wanneer God het wil. En op dit moment is het belangrijkste dat met het project, ik weet niet of u daarmee bekend bent, de missionaire parochie.
1: Ja, al jaren.
0: De mensen weer in contact worden gebracht met het geloof. En weer gaan Jezus gaan omarmen. Uiteindelijk is dat het doel, dat het om Jezus gaat. En je ziet dat nu langzaamaan terugkomen door een groot aantal volwassenen die elk jaar met de paaswaken toetreden tot de katholieke kerk. We zien een toename van heel veel jongeren, ook uit de gemeente Alphen, die de kerken hier in de dorpen in de buurt opzoeken. En die van ongelovig ineens katholiek willen worden, zich willen laten dopen, de sacramenten gaan ontvangen en die iets met Jezus willen.
1: Merk je die tendens hier?
0: Ja, ja, je ziet een toename van jongeren met de dopelingen tijdens de paaswaken. Je ziet een toename van jongeren met de Alpha-cursus, die druk bezocht wordt. Hier hebben we in Aarlanderveen een gemiddeld kerkbezoek van 100, 125 mensen per weekend mis. En in de naburige omgeving zijn er ook kerken waar nog maar 10 mensen komen. Dus in die zin zitten we in Aarlanderveen en Langeraar van de Clara-parochie nog in een luxe positie.
1: Ja.
0: En dat moet je koesteren.
1: Dus dat betekent dat het leeft?
0: Exact. En ja, nou, zoals ik al zei, het gaat om Jezus. En ik vind altijd, heb je een leus of een kreet, dan moet die op een bierviltje passen. Wat is mijn leus? Zoek Jezus, hou van Jezus, durf te getuigen en maak anderen tot zijn leerling. Dat is de opdracht die we hebben als missionaire kerk voor de toekomst. Ga voor Jezus en hoe je weg ook is, linksom of rechtsom, uiteindelijk kom je bij hem uit en hij wacht op jou, op mij, op iedereen. We hebben sinds de corona elke dag de Mariakapel open. De ene dag branden er 20 kaarsjes. De andere dag branden er 25 kaarsjes of 10 kaarsjes. Het voldoet aan een behoefte. En de kerk is elke dag open van 9 tot 5.
1: Is de kerk open of helemaal open?
0: Nee, alleen de Mariakapel. En als je achterom kijkt, zie je een glasplaat.
1: Ja.
0: Dus mensen kunnen een kaarsje aansteken, kunnen in de kerk kijken. Want dat kan voor, vanwege de veiligheid kan je niet de hele dag de kerk open. Want dan heb je ook mensen nodig die als vrijwilliger de boel in de gaten houden. Maar de kerk is in het portaal en de Mariakapel de hele dag open.
1: Is er dan wel een beetje toezicht af en toe dat het goed blijft?

0: dingen genomen, zodat de kerk gewoon open kan blijven. De meeste kerken in deze regio zijn de hele dag dicht. Langeraar is de kerk de hele dag open. Aland of Venetie de hele dag open. In Noorden is er een mooie Mariakapel achter de kerk bij de begraafplaats. En het voldoet aan een behoefte.
1: Ja.
0: Je ziet het aan de hoeveelheid kaarsjes die elke dag aangestoken worden. Dus ja.
1: Het zit wel goed hier.
0: Zeker.
1: Oké, zeg, laten we het daarbij houden. Heel hartelijk dank.
0: Hartelijk bedankt. En wil je me nog een keer opnieuw interviewen of iets anders, dan ben je van harte welkom. En dat geldt voor alle mensen uit de gemeente Alphen. In de toekomst zullen we steeds meer moeten gaan samenwerken met de Thomasparochie. Dus we worden in de toekomst
1: gewoon één
0: gemeenschap waarschijnlijk. Daar mag je nog niet hardop zeggen, maar daar gaan we wel naartoe, denk ik. Daar hoef je geen helderziende voor te zijn. Hoor. En kom een keertje kijken. Elke zondag 9:15 of 9:45 of zaterdagavond om 7:00. De deur staat wagenwijd open voor iedereen.
1: Oké. Hey, bedankt.
0: Hartelijk bedankt. Graag gedaan.

De New London Choral was dit met Stay With Me Till The Morning. Archeologen hebben bewijzen gevonden van een oud grafveld en een gecultiveerd landschap onder de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. Dat zei de leider van opgravingen. En dat zou de band met de locatie van de Bijbelse verslagen en de begrafenis van Jezus Christus mogelijk kunnen versterken. We hebben aanwijzingen gevonden van een funiair landschap naast kleine percelen beplant met wijnstokken en olijfbergen, vertelde Francesca Romano Stazzola van de Sapienza Universiteit van Rome deze week in de Daily Mail. De opmerkingen bieden nieuwe details over de opgravingen die in 2022 begon tijdens de restauratie van de kerkvloer en in 2025 de laatste fase inging. Onderzoekers documenteerden een verlaten steengroeven die later werd gebruikt voor de landbouw en in de rots uitgehouwen graven. Kenmerken dus eigenlijk die lijken op het landschap dat in het Nieuwe Testament wordt beschreven volgens een voorlopig opgravingsrapport uit 2025. Dat werd gepubliceerd in het tijdschrift Liber Annus. En in het evangelie van Johannes staat dat er een tuin was die in de buurt van de plaats van de kruisiging, waar een eeuwig graf was, waarin nog nooit iemand was neergelegd. En het onderzoek dat krijgt ook hernieuwde aandacht na de publicatie in 2026 en van het eerste deel van de geplande serie waarin de opgravingen werden gedocumenteerd. Het project van de transformatie van de locatie van de steengroeven en de tuin tot de keizerlijke basiliek en het wereldwijd bedevaartsoord. En dan gaat het dus over dat het waarschijnlijk het mogelijk het graf van Jezus was waar ze het over hebben. In een voorlopig rapport in 2025 beschreven Stazzola en haar collega's verschillende fasen van kalksteenwinning, gevolgd door pogingen om de rotsbodem te egaliseren en opnieuw te benutten. Sommige groevenholtes bereikten een diepte van ongeveer 6 meter voordat ze met aarde werden opgevuld, al dus meer online. Een afzonderlijke archeobotanische studie door onderzoekers van dus die Sapienza Universiteit onderzocht materiaal dat op 4 plaatsen was verzameld en identificeerde granen, vijgen en andere gecultiveerde of wilde planten. Het team documenteerde ook olijfhout en stuifmeel van verschillende kruidachtige soorten. En onderzoekers volgden de latere geschiedenis van een grafkamer tot aan de herontwikkeling van Jeruzalem onder de Romeinse keizer Hadrianus in de 2e eeuw, toen een Romeins bouwwerk de toegang ertoe blokkeerde. Ongeveer 2 eeuwen later verwijderden arbeiders onder keizer Constantijn die constructie en isoleerden zij de kamer van de omliggende rots, waardoor die het middelpunt kon worden van een christelijke schrijn.

Ja, dat was het prachtige Sanctus. En dat kwam uit de Missa Salonel, de Sainte Cécile van César Franck. Het blijft prachtige muziek. Minister Sterre, kijk eens beter, zeggen deze geloven. De kerk is niet uit de samenleving verdwenen. De kerk moet meer doen in de zorg, was de oproep van minister Mirjam Sterk. En het maakt het debat los over de rol van de kerken in de samenleving. Van er zit niet veel meer rek in en tot er valt veel te winnen. U zegt dat de kerk nergens meer, dat u de kerk nergens meer ziet. Nou, mijn advies is beter kijken, zegt de Nijmeegse zorgondernemer Petra Wetering op sociale media aan minister Mirjam Sterk. De minister van Langdurige Zorg deed een oproep aan de kerken om zich meer in te zetten voor de zorg. Die kan met tekorten. Ze uitte daarbij ook kritiek op de rol van de kerken nu. Maar Petra Wetering kent volop kerkleden die actief zijn in het vluchtelingenwerk en mantelzorg. Haar conclusie: de kerk is helemaal niet verdwenen. Misschien ziet u haar alleen niet, maar omdat kerken dus en christenen niet de hele dag bezig zijn met PR-verhalen op social media over wat ze allemaal voor een ander doen. De oproep van Sterk, die ze deed tijdens de opening van het academisch jaar op de Protestantse Theologische Universiteit, maakt veel los in Kerk Nederland en daarbuiten. Zowel boze reacties op social media, omdat gelovigen het idee hebben dat hun inzet voor de samenleving niet gezien wordt, als ook her en der ook instemming. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker stelt de dienst als schriftelijke vragen en vraagt het kabinet of het de kritische analyse van Sterk deelt. Heeft Sterk wel in de gaten wat er allemaal in de kerken gebeurt? Was een reactie die Arnold Huigen, theoloog der Nederlanden, na afloop van de toespraak van theologen in de zaal hoorde. Hij hoorde zelf ook een vermaning in de oproep van Sterk terug, al luisterend in de vernieuwde Janskerk, waar ze haar lezing uitsprak. We kunnen niet zomaar terug naar de 19e eeuw, waar Sterk aan refereert, toen kerken nog zorginstellingen runden, zegt hij. Er is geen volkskerk meer. De kerkleden die er zijn, doen al allerlei vrijwilligerswerk en zijn vaak ook op leeftijd. En daar zit dus weinig rek meer in. Tegelijk ziet hij vanuit

0: rol als toezichthouder in de zorg het enorme tekort aan handen. Dus snapt hij dat er ook naar de kerken gekeken wordt. Kerken zijn bij uitstek goed in gesprekken voeren over wat ons overstijgt. Dus ze kunnen wel bijdragen bij de moeilijke gesprekken die we ook over de zorg moeten voeren. Hoe lang behandelen we door, bijvoorbeeld? Intussen vond ik Sterks oproep aan studenten fantastisch. Geef je geloof handen en voeten en word bijvoorbeeld zorgmaatje. Koen Wessel, secretaris van de Raad van Kerken, die vindt het jammer dat de minister haar oproep verpakte in de vorm van stevige kritiek. Ik proef een verlangen naar meer betrokkenheid van kerken. Maar wat ik hoor is, jullie doen te weinig. En daarin heeft ze soms gelijk, maar vaak ook niet. Er zijn inloophuizen waar psychiatrische patiënten terecht kunnen. En er worden al daklozen geholpen. Dat Sterk met haar toespraak een debat over de rol in de kerken in de zorgzame samenleving ontketent, vindt Wessel wel een goede zaak. Ze zoekt naar een nieuwe vorm van samenwerking tussen geloofsgemeenschappen en overheid. En burgemeester Femke Halsema van Amsterdam uitte eerder al eenzelfde verlangen. Wessel die wil graag het gesprek aangaan met Sterk. Want waar hij zegt, of zij zegt, van dat bijdragen aan de samenleving van hen een andere houding vergt, werpt Wessel tegen dat dit evengoed voor de overheid geldt. Ik merk dat kerken soms een rol vaak wel willen pakken, maar dat ze allerlei belemmeringen ervaren in de samenwerking met de overheid. Plaatselijk gaat het soms goed, maar op veel plekken zie ik het koudwatervrees om samen te werken met kerken. Vanwege de secularisering en de strikte scheiding tussen kerk en staat bestaat er in Nederland volgens Wessel een typisch Nederlands bevroren verhouding tussen kerk en overheid. Hij hoopt dat dat verandert. Er moet wel erkenning zijn voor de christelijke bezieling waarvan uit kerkleden hun maatschappelijke werk doen. En daar moet niet allergisch op gereageerd worden. Filosoof Lambert Pastekamp noemt de toespraak van Sterk een steen in de vijver. Maar kan zich goed vinden in haar zoektocht naar hoe kerken een rol kunnen spelen in een zorgzame samenleving. En dat is, niet toevallig, het onderwerp van zijn promotieonderzoek aan de Theologische Universiteit in Utrecht. Het is wat mij betreft een actueel thema. Kerken zijn vaak bezig met kerk zijn op zondag. En daarnaast iets doen voor de samenleving, ziet hij. Ze zijn zich niet altijd bewust van de sociale verwelkomende gemeenschap die ze al met elkaar vormen. Terwijl daarin juist de sleutel kan liggen voor een bijdrage aan die samenleving die Sterk voor ogen staat. Waarin mensen meer naar elkaar omzien en voor zorg niet altijd naar de overheid kijken. Als kerken de gemeenschappen die zij vormen meer delen en openstellen, ook door de week, valt er veel te winnen, denkt Pastekamp. Vaak hebben mensen niet veel meer nodig dan een plek waarnaar ze geluisterd wordt en waar ze op verhaal kunnen komen. En daar hebben kerken de potentie toe. Maar daar is soms wel een andere mindset voor nodig. Ja, u hoort de eindtune alweer. Ja, men heeft het alweer ingesteld. U heeft kunnen luisteren vanmorgen naar de kerkdienst. Die kwam vanuit de Sint-Jan de Doper in Leimuiden met als voorganger pastor Jack Glas. En u hoorde het Cecilia-koor, dat verzorgde de muzikale gedeelte weer. Ja, wij zijn er weer doorheen. Bedankt voor de techniek weer voor het Zlaambum. En ja, we gaan eruit met deze het eindtune maar. Want anders dan moeten we weer even wat tussendoor praten, maar zo'n kort verhaaltje heb ik eigenlijk niet. Alleen maar de heerlijke lange. Dus ik ga er gewoon uit. Ik wens jullie nog een hele fijne zondag toe. En een fijne week. Geniet ervan met alles wat u doet. U weet het, morgen kan anders zijn. En wat ons betreft, tot volgende week. Fijne zondag nog. Dag.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.
4: That's it.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. In diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft. De vertraging valt mee, maar de afrit is daar wel dicht. Dus het verkeer kan keren bij de volgende afrit Delft-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A13 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft is de vertraging 10 minuten, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met de overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.
9: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest.

In de hoop dat alles achter me verdwijnt.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker

0: 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
1: Rock and roll met Hans.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Rock and roll uit de 50s en 60s. Rock and roll met Hans.
5: Well, all right, kids. Are we ready, boys?
6: Yeah!
5: Right, you just about got yourself a deal, boys, so let's step on it. Shut up.
7: Let's go.
8: Ja, we zijn weer helemaal klaar voor het uurtje rock'n'roll met de techniek. Ja, natuurlijk Peter Keizerwaard. Samenstelling en presentatie Hans Don en de artiest van de week, artiesten zelfs, de Firebirds. Maar instrumentaal beginnen met Johnny and the Skylers en ook Bobby Hill is erbij met Lessons.
9: Which way did he go?

0: Cassian.
1: Een gesproken instrumentaal nummer. We gaan verder met Ray McCoy en Rockin' Baby.

De groep werd in 1981 opgericht door frontman John Plummeren, diens schoolvriend Simon Brand, Morning Train.

Ze waren geïnspireerd door de grote heropleving van de rockabilly in de vroege jaren 80. Two Timin' Lover.

De band staat bekend als een van Europa's top acts. En dat is wel binnen de muziek uit de jaren 50 en 60. Rockabilly Man.

Firebirds hebben een enorme, indrukwekkende reputatie opgebouwd. Ze toeren door, ja, Europa, Nederland, België, Frankrijk en zelfs de Verenigde Staten. Dat is wel buiten Europa natuurlijk. Derry Blues.

Een zelfgeschreven nummer, 59 Ford, is een absolute hit binnen de moderne rockabilly. En hier volgt hij dan, hun nummer, 59 Ford.

Ja, dat gaat heerlijk, hè? De artiesten van de week, de Firebirds. Nu moet je niet denken, ik stap een cd-winkeltje binnen... ga even kijken naar een cd van die jongens... want dat is hier inderdaad heel moeilijk te vinden. Maar goed, oké, blijf je zoeken op internet, dan vind je ze wel, hoor. Jack Reno, My Knees Turned to Jelly.

Zo, hallo, die kraakt, hè? Yo, lover, met zijn pretty girl teken. Daarvoor draaide ik een plaatje Monty Clyde. Die zei ik heb iets raars, maar het was Mary Lee, geen Martley. Dus dat heb ik weer even rechtgezet. Vincent McKee, Teenage Talk.

0: J. Killen, Georgie Boy, Glenn, dat is leuk. Glenn met één N en Glenn is achternaam met twee N's. Maar zijn nummer blijft leuk. Truly Yours.
1: Van de A4 tot de A12 hoor je. Van de A4 tot de A12.
2: Studio Alphen en Studio Kaag en Brazen.

0: Carl Mize met zijn report Card Time. We gaan een beetje twisten nu tenminste. Alleen grootpa, want die gaat alleen maar twisten. Oftewel grandpa, wat u wil. River Remote met zijn grandpa's twist.
1: Rechtstreeks vanuit het Groene Hart.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Razen.

Ja, die twist, dat is een behoorlijk tempootje hoor. Die man heeft gedanst volgens mij een Grandpa's twist. Want het gaat toch allemaal hartstikke vlug. Hè? River Remote schreef of zang daar zelfs over, zingt er zelfs over. Oké, hoe raad je voor Grandpa dus? Billy Thomas, Shakedown.

0: turn loose, let her shake on down.
1: Billy Thomas met een Shake Down. Howard Perkins met zijn It's a Crying Shame.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord. Het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: het heldere uur.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Een hele goede avond, welkom bij het heldere uur. Mijn naam is Sandra Brandt, een nieuw uur met een nieuwe gast. Ik ga haar straks voorstellen, oftewel dat doet ze eigenlijk zelf. Maar alvast zeg ik welkom hier in de studio.

0: Mijn naam is Greet Vonk. Ik ben 62. Dit jaar 40 jaar getrouwd. Trotse moeder van 4 dochters en 6 kleinkinderen inmiddels.
1: Wauw.
2: Wat een rijkdom.
0: Ja, dat is een absolute rijkdom. En ik zeg ook altijd, mijn gezin is een van mijn grootste hobby's. En daarnaast is mijn werk op het gebied van coaching en begeleiding van mensen. Die het moeilijk hebben, om wat voor reden dan ook, een grote hobby. En natuur is een grote hobby. Dus ik woon ook aan de rand van bos.
1: Ja, ik heb er even erover gedaan om hier te komen, maar wel met liefde. Want wat is dat fijn als je hier van die N-weg afkomt en je rijdt dit gebied in. Dan ben je echt even helemaal weg.
0: Ja, wij wonen echt in het buitengebied aan een letterlijk het laatste huis aan een doodlopend straatje. En het is heel stil. Het enige wat heel soms hier gebeurt, we zitten in de buurt van Volkel. Mensen zouden niet denken aan mijn tongval. Ik heb een noordelijke tongval, maar ik woon nu helemaal in Noord-Brabant. Vlakbij Eindhoven. En het enige waar we dan qua geluid soms last van hebben van de straaljagers van Volkel. Maar eigenlijk heb ik er geen last van.
1: Nee. Nee. Nou ja, we duiken er meteen maar even diep in. Want we gaan het over ellende hebben eigenlijk.
0: Ja, en om maar even meteen een disclaimer te doen, hè, want dit gaat over groeien van ellende. Maar daar zijn wij altijd heel helder in. Ellende is nooit fijn, wordt het ook niet. Gaat het ook nooit worden. Dus sorry voor het woordkeuze nu, maar het is een beetje lulkoek als pijn is fijn, want dat is het niet. Maar als je een positief perspectief hebt, dan is die ellende vaak wel iets beter hanteerbaar. Ja, en als je er helemaal van groeit, dan kun je er later ook op terugkijken van, nou ja, dat het niet alleen maar ellende was, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dan zie je soms mensen ook zeggen van, die burn-out of allerlei andere vormen van ellende was het beste wat me overkomen is in mijn leven. Nou, dat kan je naderhand zeggen. Als je er middenin zit, lukt dat nooit.
1: Nee, nou is deze podcast ook echt bedoeld als een platform voor mensen die een hoopgevende weg zijn ingeslagen. Of inspiratie kunnen bieden, die zelf iets hebben aangepakt waar ze zelf mee hebben gezeten, waardoor we er met elkaar weer wat mee verder komen. Dat is eigenlijk waarom deze podcast er ook is. Dus ook jou geef ik graag daarin de ruimte. Ik heb jou meegemaakt als spreker op een congres. Ik begrijp dat je ook wetenschappelijk onderzoek hebt gedaan naar posttraumatische groei. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja. Nou, dat is een wetenschap die nog in Nederland eigenlijk heel onbekend is. Hè. Bijna iedereen kent posttraumatische stressstoornis. Maar posttraumatische groei kent bijna niemand. Terwijl het nou inmiddels meer dan 35 jaar een wetenschap is. En als je ook internationaal op Google Scholar, dat is een wetenschappelijke Google website, als je daar posttraumatic growth in typt, dan krijg je inmiddels bijna 1 miljoen hits. Dus het is ook wereldwijd heel groot. Maar in Nederland nog relatief onbekend. En ja, dat vinden wij heel jammer. Want om vanuit het positieve uiteindelijk te kijken, het hoopvolle gedachtegoed van posttraumatische groei, juist ook gedurende de begeleiding, maakt dat het gewoon

0: ja, mensen uiteindelijk ook kunnen groeien. En ja, dus wat ik net zei, die ellende niet alleen ellende blijft, maar ook ja, echt ontwikkeling. Nou, en dat is waar het over gaat. En nou, ik heb daar dus wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Toen ik coach was geworden, ik heb eerst 20 jaar in de zakelijke dienstverlening gewerkt. Maar altijd stond de mens centraal. Altijd heel veel bezig geweest met de ontwikkeling van mensen. En dat viel kennelijk op. Dus toen ben ik in 2006 mijn eigen coachpraktijk begonnen. Eigenlijk kwamen er meteen heel veel mensen op mijn pad die het moeilijk hadden. Om wat voor reden dan ook. En op een gegeven moment merkte ik, als zij terugkwamen op de werkvloer, dat zij ja, eigenlijk klein gehouden werden, of gediscrimineerd werden, of gestigmatiseerd werden, of betutteld werden. Niet als volwassen iemand die veel gegroeid was, laat ik het zo maar zeggen. Nou, daar was ik op een gegeven moment zo klaar mee. En ik herinner me echt als de dag van gisteren. Toen had ik een gesprek met iemand, een evaluatiegesprek. Die had burn-out-achtige klachten en depressie-achtige klachten gehad. En die was ontzettend gegroeid. En die had toen een baan niet gekregen. Simpelweg omdat ze bang waren dat hij een terugval zou krijgen. Nou, daar was ik zo geïrriteerd over. Toen dacht ik, en nu ga ik er wat aan doen. En toen ben ik weer gaan studeren. En dat ik had zoiets van, ja, ik wil gewoon wetenschappelijk onderzoek gaan doen om te bewijzen dat het onzin is. Ik had geen idee waar ik het moest zoeken, maar ik heb toen ben ik naar de Open Universiteit gegaan. En nou, ik heb me helemaal stuk gelezen in allerlei wetenschappelijke literatuur op het gebied van ellende. En toen kwam ik de term posttraumatische groei tegen.
1: Ja, en dat was het kwartje wat viel, lampje wat ging branden.
0: Ja, precies. Dat was precies het kwartje wat viel. Dat ik dacht, kijk, nou, dit is precies waar ik het over heb.
1: En ook een opluchting. Het bestaat dat er toch een richting voor is.
0: Precies, precies. En toen dacht ik, nou, dan ga ik er ook zelf onderzoek naar doen. Nou, dat moet je in de wetenschap altijd inkaderen. Terwijl in onze praktijk, of in mijn praktijk toen nog, deden we allerlei vormen van ellende. Maar ja, je moet het altijd inkaderen. Dus ik dacht, nou weet je, na lang denken, ik doe burn-out, want dat is toch zo'n containerbegrip van allerlei shit die mensen meemaken. Dus dat heb ik gedaan. En dat is een groot onderzoek waar 166 mensen aan meededen die zelf een burn-out hadden gehad en weer aan het werk waren gekomen. En 200 mensen in de controlegroep. Nou, ik kan er heel veel over vertellen, maar de essentie is dat het dus inderdaad heel goed mogelijk is om van een burn-out te groeien. En dat kan leiden tot een verhoging van je psychologisch kapitaal. Dat is een term die bijna niemand kent. Maar dat is op zich ook weer een wetenschapsgebied. Heel interessant, vind ik. Dat gaat over dat eigenlijk psychologisch kapitaal is vier begrippen. Hoop, veerkracht, optimisme en zelfvertrouwen. En die vier, dat weten we dus uit dat onderzoek naar psychologisch kapitaal, samen bepalen heel erg hoe iemand in het leven staat. En wat we heel veel mensen denken, is dat bijvoorbeeld optimisme of veerkracht of zelfvertrouwen, dat een soort van karakterding is. En dat is niet zo. Je kunt dat heel goed ontwikkelen.
1: Nou, dus de term zo ben ik nou eenmaal, dat gaat dan niet op die vlieger, zeg maar.
0: Precies. Precies. Nou, en dat kun je op heel veel verschillende manieren ontwikkelen. Maar kennelijk is het dus ook zo dat als jij groeit van ellende in het leven, dan ontwikkelt zich dat ook. En het gevolg daarvan is dat je juist meer bevlogen terug kan komen in je werk dan dat je ooit was.
1: Mag ik even tussendoor vragen hoe die controlegroep er dan uitzag? Wat was dat dan voor een groep?
0: Dat waren mensen die geen burn-out hadden gehad. Okay. Ja, ja. En die konden natuurlijk niet het hele onderzoek meedoen, maar wel dat deel van die psychologisch kapitaal. Dat laatste stukje overigens van dat psychologisch kapitaal leidt tot meer bevlogenheid en minder restklachten, dat was niet nieuw. Dat stuk werd in mijn onderzoek bevestigd. Maar wat wel echt nieuw was, is dat je juist door die dat je posttraumatische groei kan realiseren door een burn-out.

0: En dat je daar dus door een hoger, hoger psychologisch kapitaal kan realiseren.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk eigenlijk hele hoopvolle wetenschap.
1: Het is inderdaad een hele andere gedachtegang, hè, nu, merk ik. Van, dan is een label, want het is nog steeds een label, burn-out, eigenlijk de springplank voor een groep tot een hoger psychologisch kapitaal.
0: Ja, en daardoor eigenlijk een veel plezieriger leven. Want als jij veel optimistischer in het leven staat, met veel meer veerkracht, met veel meer zelfvertrouwen, ja, wie wil dat niet, zou ik denken, hè?
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk, ja, en ook voor werkgevers, dat vind ik wel heel interessant. Want met name in HR-land, daar is dat begrip psychologisch kapitaal, begint daar steeds meer bekendheid te krijgen. Als je juist in tijden van ellende nou voor je mensen gaat zorgen, en als je daar zelf ook op die manier mee naar gaat kijken, ja, dan maak je een geweldige groeispurt. Ja. Kijk, wij mensen zijn nou een keer van nature, hebben we van nature niet een hele grote veranderbereidheid. Maar die wordt opeens veel groter als je je heel slecht voelt. Nou, ja. Daar maak je gebruik van.
1: Ja, je wil graag in een fijne state of mind blijven, of in je gezonde situatie. En als je dat op zich redelijk zit, dan hoef je niks te doen. Bij wijze van, als je daaruit schiet, dan komt de urge, de noodzaak om op te gaan staan.
0: Precies.
1: Maar soms lukt dat ook niet meer, dat opstaan misschien.
0: Ja.
1: Ik neem aan dat jij situaties kent uit jouw praktijk, dat het wel echt heel zwaar zou zijn.
0: Nou, kijk, er zijn natuurlijk, er zijn heel verschillende vormen van ellende, maar dat vind ik wel ook heel mooi aan posttraumatische groei. Kijk, in onze reguliere zorg heb je bepaalde types klachten, bepaalde types gebeurtenissen. Dat is dan een trauma. En andere dingen zijn dat niet. Bijvoorbeeld een burn-out krijgen, of een echtscheiding, of ontslag, wordt niet gezien als een traumatische ervaring. In de wetenschap van posttraumatische groei wordt trauma, en daarom spreken we eigenlijk veel liever over ellende, zoals jij ook begon, is alles wat voor iemand als heel ingrijpend wordt ervaren,
1: is gewoon ellende.
0: Is gewoon ellende.
1: Ik moet ook wel zeggen, toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik, ja, dat het woord trauma is bijna nu een modewoord geworden, want je hoort het om de haverklap. En misschien is het tijd om ook weer eens anders te gaan kijken. Opeens kwam dat tot mij.
0: Nou, ben ik het roerig mee
1: eens. En ik lees nu de achterkant van je boek en ik zie het woord ellende. Ik denk, dat is eigenlijk wel een mooie.
0: Ja.
1: Nee, want het is ook je beleving en dat is voor ieder anders. En of de ene nou volgens de wetenschap wel of geen trauma zou moeten heten, en voor de ander moet het, dat is eigenlijk helemaal niet van belang. Het gaat om degene die het ondergaat en die dat ervaart als zware ellende.
0: Precies.
1: En hoe mooi zou het zijn als je toch een perspectief weer kunt krijgen om te zien, hé, ik kan dit ook weer aanwenden om een stuk te groeien.
0: Ja.
1: Maar dat lukt misschien niet alleen en daar heb je anderen voor nodig om je te ondersteunen in dat proces. En hoe mooi is het dan als je een werkgever treft die dat begrijpt?
0: Precies. Nou ja, en
1: misschien bijna toejuicht als je kleine stapjes kunt maken vanuit waar je vandaan komt, ja.
0: Nou ja, of zelfs hele grote. Meestal leidt dit tot een enorme transformatie als mensen er dwars doorheen.
1: Kun jij anoniem ook wat voorbeelden noemen?
0: Nou, zelfs niet eens anoniem. In ons eerste boek vind ik nog steeds een heel mooi verhaal. Hij heet Ralf. En Ralf die werd bijna ontslagen bij zijn werkgever, omdat hij nogal verbaal agressief was. En toen ging hij naar een psycholoog, want bij het beoordelingsgesprek kreeg hij te horen dat als dat bij de volgende beoordeling nog steeds zo zou zijn, dan zou hij ontslagen worden. Nou, dan heb je wel aardig het mes op de keel, zullen we maar zeggen. Dus hij ging naar een psycholoog. En het hielp wel wat, maar niet goed genoeg. Dus toen werd hij door de psycholoog doorverwezen naar de psychiater. En toen kreeg hij, dat gebeurt heel veel, welke klachten heb je? Nou, toen kreeg hij medicatie om die klachten te onderdrukken.
1: Van diagnose naar pil, hè?
0: Juist. En,
1: onderdrukken van symptomen, ja.
0: Juist. En nou, dat hielp ook wel een beetje, maar nog steeds niet genoeg. Maar wat helemaal vervelend was, hij had heel veel last van bijwerkingen.
1: Ja.
0: Nou, dan sta je toch aardig

0: met je handen in het haar. Want als je bij een psycholoog en een psychiater bent geweest, wat dan?
1: Nou, toen hoorde in ons land wat we gewend zijn.
0: Ja. Dus toen kwam die via een collega bij ons in coaching. En toen hebben we in het eerste gesprek al tegen hem gezegd, Ralf, eigenlijk is die verbale agressie van jou een enorme kracht. Want je hebt heel veel power. Alleen die power hanteert jou in plaats van dat jij die power hanteert. Nou, dat was natuurlijk een totaal ander perspectief. Ja. Dus was voor hem ook heel ontroerend. Mm-hmm. Nou, daar zijn we mee aan de slag gegaan. En hij bleek dus gewoon helemaal nooit geleerd te hebben met zijn power om te gaan. En hij had van huis uit een voorbeeld gekregen van verbale agressie. Zijn vader was ook zo. En dat leidde tot heel veel problemen in zijn leven. Daar was hij ook niet blij mee, maar hij kreeg het niet onder controle. Totdat het benoemd werd juist als kracht die je kunt leren hanteren. Nou, dat hebben we gedaan. En nou, daar kwam ook wel heel veel verdriet bij los. Hè? Want als jij al, ik geloof dat het jaren 40, 45 was toen hij bij ons in coaching kwam. Dan heb je al heel veel shit meegemaakt daardoor. Maar hij had ook ontdekt dat hij eigenlijk dus heel veel empathisch vermogen had. Maar hij kon er gewoon niks mee. Dus het was ook heel verdrietig over wat hij allemaal gemist had. En wat hij zelf ook veroorzaakt had. Maar ook dat kun je leren verteren. En dat is gebeurd. En na een aantal jaren, hij heeft zijn werk dus gehouden. Maar nu is het zo, op zijn werk was het vroeger zo, dat mensen letterlijk zorgden dat ze niet bij zijn deur voor langs hoorden lopen, om maar niet met hem geconfronteerd te worden. En nu moet hij letterlijk de deur soms dicht doen, anders komt hij niet aan zijn werk toe. Mensen gaan hem gebruiken als sparringpartner, coach, hun verhaal even kwijt, hun hart luchten, enzovoort. Nou, dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld. En dit kan gewoon.
1: Waarin ik ook hoor dat hij dus is het verzet tegen wat hij deed is eigenlijk opzij gezet. Het verzet ertegen, het was eerder het zien. En ook van de energie die daaronder zat, die ook ten goede kan keren. En gebruikt wordt. Alleen je moet even weten hoe. En je wist niet beter. Dus ook een stukje erkenning, accepteren dat je niet per se de schuldige bent. En dan weer het inzien van de pijn en ook het doorvoelen wat je gemist hebt en wat je zelf ook veroorzaakt hebt. Dat echt in de ogen kunnen kijken. Dat is volgens mij gewoon de heling die we in de reguliere, dat noemen ze gezondheidszorg, niet kennen eigenlijk.
0: Nou, ik weet gewoon, ik ken ook wel echt hele goede psychologen. Maar het systeem is gewoon nu toch wel behoorlijk ziek. Hè? In de zin van dat er zoveel aandacht is voor klachten. Ja. Ook omdat het wordt alleen, je wordt alleen geholpen als je een diagnose hebt. Ja. En dan is er heel vaak een protocol wat gevolgd moet worden. Ja. En er zijn mensen, die zijn er echt, die buiten het protocol om de goede dingen doen. Maar daarvan gaan er ook heel veel juiste zorg uit.
1: Ja, klopt, ja. Ja. De reguliere zorg, ja. We gaan wel de echte zorg leveren dan. Ja. In dit geval, hè? Ja. Zoals dit voorbeeld, prachtig. Dus dat wetenschappelijk onderzoek heb jij gedaan eigenlijk vanuit je frustratie van, hey, hoe kan het nou dat iemand met zoveel groei nou toch niet die baan, hè, dus naast het net vist.
0: Ja, dat was echt de druppel.
1: Ja, echt de druppel. Ik zag ook toen je begon te praten over dat je het woord posttraumatische groei opeens tegenkwam. Hè. Je ogen lichten op en er kwam power in je stem meer. Dus daar kwam echt de passie van jou naar boven. En dat heb jij doorgezet in je praktijk samen met je compagnon of je collega.
0: Ja, toen ik zo'n beetje afgestudeerd was, toen belde Anja mij. Ik had van haar het vak posttraumatische groei geleerd. En zij zat toen nog in de zorg. Zij was psychotherapeute. Maar die wilde er dus ook uit. Maar ja, ik wil wel coach worden. Maar die had totaal geen idee over hoe dat te doen. En had ook geen contact in de zakelijke wereld. Dus die belde mij, wil je met mij gaan samenwerken? Nou, dat vond ik een fantastisch idee.
1: Ja, ja.
0: Dus sinds 2013 werken wij samen. En dat beviel zo goed dat we 1 januari 2016... onze beide praktijken hebben gesloten en samen verder zijn gegaan met Ed en Mergo. En daarna zijn we ook begonnen met boeken schrijven. En geven we inmiddels cursussen op dit gebied aan heel veel verschillende doelgroepen.
1: Ja.
0: En daar zijn we. Ja, we hebben een podcast, daar ga jij ook nog in optreden zo. Dus we proberen dit gedachtegoed heel breed te verspreiden. Omdat mensen daar zoveel aan kunnen hebben.
1: Ja. Ik zit nog steeds aan het psychologisch kapitaal. Dat vind ik wel een mooi, voor mij een nieuw woord, maar ook alweer te begrijpen. Het woordje positief heb ik altijd, daar krijg ik altijd een beetje de kriebels van. Dus dat je dan positiever bent. Ik weet niet wat dat bij mij is, maar dan krijg ik altijd een beetje kriebels van het woord.
0: Nou ja, dat snap ik wel. Hè. Je hebt ook de positieve psychologie. Daar zijn. In wezen is dit gedachtegoed onderdeel van de positieve psychologie, wat eigenlijk heel raar is. Want posttraumatische groei als wetenschap bestond eerder dan de positieve psychologie.
1: Het zou eigenlijk andersom moeten zijn.
0: Ja, het zou eigenlijk andersom moeten zijn, maar goed, zo gaat dat. Maar wij zijn. Kijk, er is niks mis mee om naar de goede kanten van het leven te kijken. Dat geloof ik echt. Maar er is wel heel veel mis mee als dat gebeurt. Om de pijn af te dekken.
1: Ja, precies. En, want wat die man deed, het voorbeeld wat je vertelde.
0: Ja, Ralf.
1: Die had gewoon heel veel verdriet. En omdat hij ook kon gaan inzien wat hij ook anderen had aangedaan, wat hij had gemist. Zonder dat stuk was hij niet zo ver gekomen dat zelfs de deur af en toe dicht moet, omdat hij ook nog even aan zijn werk toe moest komen, zeg maar. Dus dat stuk kan je niet per se positief noemen, maar is juist het voertuig om verder te komen.
0: Nou ja, in die zin is het natuurlijk wel positief.
1: Mm.
0: Want kijk, het is moeilijk om emoties te leren verteren.
1: Ja.
0: Maar je kunt het net als leren fietsen wel heel goed leren.
1: Ja.
0: Dus,
1: de invulling van het woord, de betekenis van het woord zou ik dan even meer omdraaien naar zoals ik het liefst zie, zoals hij dan doet. Dat is eigenlijk heel positief, heel vruchtbaar, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dus
0: het is natuurlijk, als we het hebben over groei, is leren hoe je met je emoties om moet gaan, en dat is voor iedereen verschillend, is natuurlijk een enorme pre als je dat leert.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd is en blijft het zo, met name negatieve emoties, wordt nooit fijn. Maar goed, als je het wel beter kunt hanteren, gaat het wel veel sneller.
1: Ja. Zoals ik bij mezelf merk, als ik even zo'n down moment zou ervaren, dan helpt het me om dat wel even te zien en niet ervan af. En ook te zien dat het vaak een soort voorfase is van weer een groeispurtje.
0: Ja.
1: Soms dat je even alsof je in een nauw geboortekanaal zit en het allemaal even helemaal niet lekker zit. En dat je echt heel neerslachtig kan voelen een moment. En dat je dan weet, ja, maar wacht even. Dit is vaak alsof je een upgrade vlak erna weer krijgt.
0: Ja, nou, dat is zo.
1: Heel bijzonder hoe dat werkt.
0: Nou, dat is wel grappig. Want we hebben ook in ons, dat doe ik ook in presentaties heel veel. Maar ook staat ook toevallig dan in ons eerste boek. Heb je zo'n plaatje van verschillende fases of eindmomenten waar mensen in terecht kunnen komen als ze in ellende belanden. En dat is eerst bezwijken, kapot gaan. En dan heb je overleven en dan herstellen en dan groei. En dat groeistukje is in het plaatje ook een soort van schansje. Dus dat wordt steeds hoger. En dat hebben we heel bewust gedaan. Want als mensen één keer dwars door de ellende heen gegroeid zijn, dan blijven ze dat vaak wel als strategie doen. Dus dan blijft de ontwikkeling doorgaan. Ben je niet altijd blij mee, want het gaat vaak gepaard wel met een beetje pijn. Soms veel. Maar ja, als je die strategie ontwikkelt, dan ben je uiteindelijk niet blij met pijn, maar je hebt er geen angst meer voor.
1: Ah ja, zo, dat bedoel je met de strategie blijven ze volgen. Dus dat betekent dat als er weer eens een moment is dat het tegenzit of dat er weer ellende is, dat dan eerder die stapjes worden gevolgd, omdat het herkend wordt en misschien wel ingezet, gebruikt, is dat zo?
0: Ja, dat. Ja.
1: Ja. Ja, dat herken ik wel. Ja, dat is dat je even denkt, oh, gaan we weer? Of houdt het dan nooit op? En even later denk je, oh, wacht even, maar dan is het nu gewoon een kwestie van erbij blijven, dit doorvoelen, heel uitmuntend voor mezelf zorgen met op tijd naar bed, gezond eten. Even
0: goed
1: verbinden
0: bewegen
1: met iemand, goed bewegen, even sporten. En de juiste keuzes maken om dat zo goed mogelijk weer een bedding te geven, zeg maar.
0: Ja. Dat is precies wat het is. En dat is, ja, als dat lukt, als je één keer dwars door

0: ellende heen gegroeid bent. Ja, dat is onze ervaring, dat mensen dan dat daarna ook...
1: Ja, het is een strategie die je zelf kan aanleren.
0: Juist.
1: Door schade en schande rijker geworden, ja.
0: En nogmaals, dan hoef je er nog steeds niet blij mee te zijn. Maar
1: nee.
0: Maar
1: nee, dat klopt. Maar het is vaak dan wel korter.
0: Ja, veel korter. En dat je ook heel gericht... Je kunt je veel beter aan overgeven. Mm-hmm. Dus het woord overgave is in deze ook wel...
1: Het zal in eerste instantie wel angstig ook zijn voor mensen die dan toch even denken... oh, nou heb ik een terugval. Of dat eerst is wat opkomt dan.
0: Ja, nou, dat is iets wat mijn mensen al heel snel leren in dit proces. Dat terugvallen een wenselijk onderdeel van het groeiproces zijn.
1: Mooi, ja.
0: En dat is...
1: Dat je bijna zo uitnodigen, kom maar op, dan kunnen we weer aan de oefenen.
0: Nou ja, kijk, het wordt heel vaak als negatief of
1: ja, het woord zegt het al, hè?
0: Ja,
1: terug.
0: Ja,
1: dat je niet vooruit gaat eigenlijk.
0: Ja, en nou goed, wij... Door de manier waarop wij dat doen, is zeggen van nou ja, het is eigenlijk wenselijk om het met terugvallen te doen. Omdat je juist van al die terugvalletjes heel veel kunt leren. En als je zonder terugval bovenop de berg staat en je bent met de rechte lijn zeg maar naar boven gegaan. En je hebt dan een terugval, lig je weer helemaal beneden. Ja. En als je met hobbeltjes naar boven bent gegaan, dan blijf je ergens boven in zo'n hobbeltje liggen. Is nog steeds niet fijn. Maar leer je wel heel veel van.
1: Ja.
0: Dus dat.
1: Ja, zo zie je dat taal hierin dus heel belangrijk is. Hè? Dus wat je al zei, verbaal agressief, die man die dat deed. Dan van hé, dat is een kracht, zit daaronder. En dan terugval. Ja, het is juist een uitnodiging om het met terugvallen te doen, want dan kan je veel beter groeien.
0: Precies.
1: Dat doet meteen iets in hoe je het ervaart. Ja. Alleen als je daarna luistert, hoe je het vertelt.
0: Nou, dat is grappig. Ik weet niet of mensen dat... er is zelfs een filmpje, dat gebruiken wij veel in onze presentaties, cursussen. En dat is een filmpje met twee kogels. En het ene kogeltje gaat over een rechte baan heen en terug. En het andere...
1: Zo'n knikkerkogeltje, zeg maar. Ja.
0: En het andere kogeltje gaat over een heuvelachtig... bergbaan, zeg maar. En als je die twee kogeltjes tegelijk loslaat, en die banen zijn even lang, dan is het kogeltje met die over heuveltjes gaat, is eerder weer terug bij af dan het kogeltje wat rechtdoor gaat.
1: En terug bij af, wat bedoel je dan?
0: Het is een baan waarbij je heen en terug gaat.
1: Oh,
0: als mensen dat willen kijken, dat filmpje, dat kun je vinden op YouTube. Met de zoektermen scientific ups en downs. Het is een filmpje van 4 seconden, maar fantastisch inzichtelijk.
1: Ja, dus de bedoeling is dat die kogeltjes terugkomen bij de start, zeg maar.
0: Ja.
1: En degene die over hobbels gaat, is het eerste terug.
0: Juist. En daarbij leg ik dus ook heel vaak uit, als je dan in zo'n dalletje zit, en dan wordt er heel vaak tegen mensen gezegd, vol op de rem. Nee, dat moet je dus juist niet doen. Overgave. Kijk wat je ervan van het leren, overgave.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Je bent eerder geneigd om iemand dan te zeggen... joh, neem maar pas op de plaats of rust lekker uit. Of dat zijn dan termen die je gebruikt. Maar overgave zou dan een vruchtbaardere zijn mogelijk.
0: Ja, het voelt niet fijn, gaat het ook niet worden. Maar geef je er dan over. Ja. Vecht er niet tegen. Kijk, op een gegeven moment als je weer een beetje in de rust komt... oké, wat heb ik hiervan geleerd? Als je dat niet kunt vinden meteen, maak jezelf ook niet gek... door. En misschien dat je op een gegeven moment wel een patroon ontdekt.
1: Ja, een verloop van tijd, ja. Hey, en die strategie, ken je die uit je eigen leven ook?
0: Heel erg, ja.
1: Dat hebben we nog helemaal niet over gehad.
0: Nee, ik zeg altijd... toen de ellende daarboven werd uitgedeeld, stond ik wel vooraan. Ik heb wel een redelijk heftig jeugdtrauma meegemaakt. En toen ik 34 was, heb ik een hele heftige burn-out gehad... En dat allemaal verwerkt en verteerd. En ja, toen heb ik eigenlijk de strategie waar ik dus nu les in geef, zelf geleerd. Daarna ben ik gewoon weer ik werkte toen in de IT, ben ik gewoon nog bijna 9 jaar gewoon weer werkzaam geweest in de IT.
1: Met groei in je rugzak?
0: Met heel veel groei in mijn rugzak. En in die periode juist kwamen... kreeg ik dus van mijn managers vaak te horen... van joh, wil je niet even collega's gaan coachen? Want sommige dingen doe je wel heel
1: Net als die Ralf, dat jij nu door je eigen groeiproces...
0: Ja, en nou, zo ben ik eigenlijk het coachvak ingerold. En op een gegeven moment, dat was dus in 2006... toen kreeg ik een nieuwe manager waar ik op zich heel goed mee op kon schieten. Maar die had niet meer zo goed in de gaten waar ik goed in was. Dus toen kreeg ik in de IT allerlei echte productie... opdrachten. Dus toen dacht ik, nou, dat wordt hem niet. Dus toen heb ik mijn baan opgezegd en ben voor mezelf begonnen.
1: Ja, dus dit jaar eigenlijk dankzij dat hij het niet zag, wat jij kon, ben je het zelf gaan doen. En daardoor zit je nu ook hier.
0: Dus ik ben inmiddels dit jaar 20 jaar zelfstandig.
1: Ja.
0: Ja,
1: zelfstandig. Hopelijk zijn we dat allemaal een beetje.
0: Ja, maar goed, niet in loondienst.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Maar het is ook weer een mooie samenkomst, hè, dat hij dan... komt en dan zou je eigenlijk denken, wat vervelend... dat hij jou eigenlijk taken geeft die niet matchen met wat jij het beste kan.
0: Nou, natuurlijk is dat
1: vervelend. En dat hij jou niet ziet zoals wie je bent. Dat zou dan een probleem kunnen zijn, zoals je het in eerste instantie zou ervaren. Maar dan zie je wat dat weer voor groei heeft gegeven.
0: Ja, nou, maar ik ervoer dat ook als een probleem. Want het voelde als, ik kwam niet meer uit de verf en ik had het niet meer naar mijn zin. Dus... ja, dan kan je daarin blijven hangen. Maar dat deed ik dus niet meer. Nee, dat had ik geleerd.
1: Ik koppel hem dan even aan mijn eigen ontwikkeling... wat betreft het klaagvrij en vanuit het boek wat ik heb geschreven... dat het meteen een doorschakeling was naar je behoefte... om wel volledig je kwaliteit in te kunnen zetten eigenlijk.
0: Ja.
1: En dan moest je voor jezelf beginnen.
0: Precies. Nou, ik heb nooit de intentie gehad... nooit een doel gehad om voor mezelf te beginnen... had ik niet.
1: En dus, maar die mogelijkheid kwam dan toch ineens op je.
0: Nou, ik heb zelfs nog toen aan mijn werkgever gevraagd... van joh, dit is het niet. Eigenlijk wil ik dan nu wel meer dat coachen gaan doen. En dat gebeurde heel veel in de organisatie waar ik toen werkte. Kunnen we dat niet verbijzonderen dat ik dat ga doen? Maar dat wilden ze niet. Nou, toen heb ik dus mijn ontslagbrief geschreven.
1: Wel stoer van je.
0: Ja, en het was toen ook nog wel pijnlijk, eerlijk gezegd. Want het was ook wel in een periode waarin bij die werkgever ook nog wel mensen ontslagen werden. En dan zag ik collega's die minder goed functioneerden en die kregen een ton mee. En ik heb gewoon een brief geschreven. En, dus dat is best wel heel raar ook, hè?
1: Dat is gewoon rauw.
0: Ja.
1: Met een A, met een O.
0: Maar goed, weet je...
1: En ook daarin heb je weer te kiezen, hè? Wat ga je doen? Ga je daarin wrok blijven? Of ga je dat maar blijven herhalen als een verhaal naar anderen?
0: Nee, ik
1: waar steek je energie in? In welke gedachtenstroom?
0: Precies, precies. Nou, nu
1: we het erover... Welke keuze heb je daarin gemaakt zelf?
0: Ja, al heel snel. Zo van, nou weet je, ik ga gewoon lekker genieten van wat ik nu doe. En ik heb mijn eigen... Ik heb de eer aan mezelf gehouden. En gekozen voor wat ik graag wil.
1: Over zelfstandig gesproken.
0: Ja. Dus, nou dat.
1: Ja, en die groei heb je, neem ik aan, dan ook nog wel extra ervaren. Vanuit die burn-out en dan uiteindelijk 9 jaar later met dit verhaal. Heb je daar nog wel teruggedacht dan in die tijd? Dat je die schakeling ging maken naar je eigen bedrijf?
0: Nou, niet specifiek op dat moment. Mm. Het is een way of life geworden eigenlijk. He, want je maakt ieder mens maakt in zijn leven kleine en grote... moeilijke, shitige momenten mee, gebeurtenissen mee. Dus die burn-out is in mijn leven een hele verandering geworden.
1: Ja. Kun je zeggen dat je meer jezelf bent geworden? Of ben je echt iemand anders geworden? Hoe ervaar jij dat?
0: Nou, het is wel grappig, want daar geef ik natuurlijk nu les over. Wat je eigenlijk... wat ik nu, hè, toen ging dat allemaal soort van praktisch gezien, zeg maar. Maar als ik er nu theoretisch gezien ook naar kijk, en dat heb ik zelf ook ervaren, is dat je doet de verruiming van je identiteit.
1: Hmm.
0: En dat is een heel mooi woord, vind ik zelf. Maar voor mij betekent dat je veel meer ontdekt over wie je eigenlijk bent. Dus het was er wel, maar je wist het nog niet zo goed. En nou dat.
1: Ja. Mooi, dus is rijker geworden.
0: Ja, rijker geworden. En ook heel veel bewustere keuzes gemaakt daarna.
1: Ja.
0: He, want ik was iemand die altijd voor iedereen zorgde. Mm-hmm. En...

0: toen ben ik veel bewuster gaan kiezen voor. Want als je heel zorgzaam bent, ja, dan kan je op een gegeven moment ook zorg overnemen. Nou, dat is met name in de rol van coach natuurlijk helemaal niet belangrijk. Stelt nog, dat is contraproductief.
1: Ja.
0: Dus dat heb ik toen in die burn-out heel goed geleerd. Zo van, nou, ik kan heel goed iets betekenen voor mensen, maar op een manier dat zij zelf er wijzer van worden. Hmm. En dat voelt ook veel fijner. Want je hoeft dan maar alleen maar aan te reiken. En als iemand het pakt, dan pakt hij het. En als hij het niet pakt, pakt hij het niet. En als hij het bij de 10e keer dat ik het vertel pak, is het ook goed. Als de tijd rijp is, komt het wel. En soms, het gebeurt heel enkels dat de tijd niet rijp is. Nou, dat kan. Maar het is niet mijn verantwoordelijkheid.
1: Dat is ook een stuk rust.
0: Ja. Ja.
1: Niet meer de wereld hoeven rennen, maar ruimer jezelf kunnen inzetten.
0: Dat is precies wat het is. En door dat zo te doen, voelen mensen ook veel meer vrijheid. Zij hebben de regie.
1: Ja. Ja, en er hoeft niks van jou. Er hoeft niks gefixt te worden, omdat je zelf eigenlijk nog met iets zit wat niet gefixt is of niet aangekeken is.
0: Precies. Dat is
1: die projectie die wordt altijd gevoeld, ook al is men daar niet bewust van.
0: Ja. Ja. En dat geeft ook dat je. Dat schrijf jij ook in jouw boek, hè, van dat aandacht heel belangrijk is. Nou, mensen vragen wel eens van wat is dat voor een methode of techniek, die posttraumatische groei. Dan zeggen wij altijd, het is geen methode en ook geen techniek. Want dat zou betekenen dat je een protocol gaat.
1: Weer afdraait, ja.
0: En dat is niet zo.
1: Dus, we hebben er al te veel van.
0: Het gaat puur om. Ja, als het een naam zou moeten hebben qua methode en techniek, zeggen wij wel eens, dan is het zuivere aandacht en belangstelling. Ja. Waardoor je bij iemand kunt zijn en mee kunt kijken, aanvoelen, benoemen. Waardoor iemand uiteindelijk zelf de stappen kan zetten die hij of zij wil.
1: Ja, wat ik daarin ook denk is, door er echt helemaal te zijn met je aandacht, dat de ander ook meer kan ontspannen, ook dingen kan aankijken die normaliter niet alleen zouden kunnen. Dus je bent dan in nabijheid van elkaar, waardoor er ook meer vertrouwen en veiligheid ontstaat om bepaalde stukken te kunnen aankijken of te zien van shit, dit heb ik wel meegemaakt en ik heb wel een aantal dingen nu aan te kijken eigenlijk.
0: Ja, precies. Nou, en wat ik zelf ook heel erg merk is, dit klopt dus. Maar wat ik ook heel erg merk is, mensen hebben allerlei gedachtes, allerlei ideeën. En doordat je zelf door heel veel shit heen bent gegaan, merk je dan dat je ook wel, ja, je hebt daar geen oordeel over. Ik heb daar geen oordeel over. Als mensen wraakgevoelens hebben, dat is prima. Ja. En terwijl mensen zich daarvoor schamen heel vaak.
1: Ja, ja.
0: Nou, dus als mensen soms
1: meer zelfs ruimte omheen, hè, als het allemaal gewoon wel mag zijn, even wat er speelt.
0: En ook zoiets als, dat is even een heftig stukje, maar ik denk dat meer dan 50% van de mensen die met ellende te maken hebben, heftige ellende, wat voor hun heftig voelt, laat ik het zo zeggen, die denken wel eens, nou, geef mijn portie maar aan Vicky. Ja, dat is een vrij normale gedachte. Dat is gewoon een ultieme vluchtgedachte. Maar als je dat ergens uitspreekt, dan gaat meteen alle alarmbellen, terwijl wij zoiets hebben. Ja, dat is redelijk normaal als je dat. Nou, dus dat soort dingen helpen enorm. Ja. Om gewoon.
1: Dat geeft lucht,
0: ja.
1: Ja, ik merk vooral dat het is, hè? Dat je lucht geeft door aandacht.
0: Ja.
1: En dan kunnen dingen vanzelf weer gaan bewegen, of de energie kan vanzelf weer stromen in een richting wat de bedoeling was.
0: Ja, en daar heb je, daar moet je mensen soms ook bij helpen. Zo van, ik begeleid nu ook iemand die is, nou, geloof ik, net zo oud als ik. Ja, die heeft nog nooit geleerd om met emoties om te gaan. Nou, dan gaan we dat eerst doen. En dan, dat is ook experimenteren, wat past bij jou. Nou, dan vind ik gewoon heel mooi om te zien wat iemand bereikt in anderhalve week.
1: Mm-hmm.
0: En iemand is dan zelf daar ook heel tevreden over.
1: Ja.
0: Hoe moeilijk het ook is.

0: positief. Dan denk ik dat tevreden vind ik daar bijna nog... Dat draagt meer of zo voor mij. Ja, het is een
1: nou, ik denk ook dat maar... ik denk ook wel dat dat klopt. Het is, daar zit ook het woord vrede in.
0: Ja, positief schiet een beetje weg voor mijn gevoel. Even puur op energetisch vlak. Positief schiet een beetje weg ook van ego. En daar wil je dan ook meteen aan vasthouden. En daar gebeurt er van alles. Want je het hebt over tevredenheid. Dan denk ik zo, het is goed zeg. Het is gewoon goed wat het is. Dat.
1: Ja.
0: En dan hoeven we helemaal niet van de daken te schreeuwen. Dat doe je eerder met positief. Maar met tevreden is het... Ja.
1: Een soort van rust, vrede in jezelf.
0: Vrede, het woord vrede zit erin. Ja, dat is waar.
1: Ja. En dat is... en dat kun je dus zelfs ervaren in hele moeilijke periodes. Ja. Dat je, terwijl het heel moeilijk is, toch een soort van vrede kunt... Van ja, oké. En dat heeft ook weer veel met dat heeft ook weer veel met overgave te maken.
0: Ja.
1: En, maar als je dan toch merkt dat je
0: het verzet laten varen tegen wat is, dat scheelt al de helft soms. Ja. Hè? Jij zegt als je... Ja, het verzet laat varen, wat zei jij?
1: Nee, nou goed, we hadden het over tevredenheid.
0: De overgave.
1: Dus, de overgave, ja. Dat je daar... het zijn met de pijn.
0: Ja, waarin ook in het woord gave zit. En daar wijs jij mensen weer op. Dat bepaalde problemen, zoals het ervaren wordt... ook gaven zijn van mensen. Zoals die kracht die onder die verbale agressie zit. Er is een gave onder...
1: Ja, oh, maar dat is dus...
0: Daar kijk je overheen.
1: Maar dat is heel vaak zo.
0: Maar de gaven eronder.
1: Dat is eigenlijk altijd zo. Als mensen een probleem of een klacht hebben... Nou, wij noemen dat dan heel vaak een valkuil. Achter elke valkuil zit een hele grote kracht.
0: Ja, ja.
1: En de kunst is dat jij die kracht gaat hanteren... in plaats van dat de kracht jou hanteert.
0: Ja, dat is mooi. Daar begon je ook mee. Dat is een mooie omzet, ja. En dat het ook niet erg is als het weer even gebeurt... dat de kracht er met jou vandoor gaat. En dat je hem weer terug kan pakken.
1: Nee, in die zin is dat gewoon... En we hebben het ook al even gehad. Dat is een vaardigheid die je kunt leren. Die je kunt leren, net als leren fietsen. Ik bedoel, ik denk dat iedereen die heeft leren fietsen... wel eens een aantal keren van de fiets gedonderd is. En sterker nog... Als je het eigenlijk al heel goed kunt, wil het niet zeggen dat je niet nog eens een keer van de fiets valt.
0: Precies, ja.
1: Dus dat geeft ook geen garantie dat je nooit een keer weer in die valkuil trapt. Ja. Want je weet niet wat er allemaal op je weg komt.
0: Van leren fietsen naar leren leven.
1: Ja, ja. Nee, maar dat vind ik zelf heel mooi. Dat je heel vaak hebben mensen zoiets van, ja, maar dat kan ik niet. Nou, en als je daar juist zegt van, nee, dat is een vaardigheid die je kunt leren. Zoals leren fietsen en leren lopen. En dat vind ik zelf hele mooie. Wij werken veel met metaforen. He, leren, het is een prachtige spreuk van omdenken, weet je wel? Van het rooien, met die rooien. Van, heb je ooit een kind wat leert lopen... horen zeggen, van, nou, ik heb het nu 50 keer geprobeerd... dus ik kan het niet.
0: Ja. Ja. Prachtig voorbeeld. Maar dat zegt dus eigenlijk ook iets over waar je in gelooft... bepaalt een groot deel de uitkomst.
1: Dat is waar. Ik bedoel, er is geen ouder die denkt dat zijn kind niet gaat leren lopen. Nou, dat is niet helemaal waar. Mensen, kinderen die echt een handicap hebben. Maar voor de rest is het... Iedereen gaat ervan uit dat het kind leert lopen.
0: En dus ook de mensen die jij dan tegenkomt in jouw praktijk... Er zijn mensen bij die zeggen, ja, dat kan ik niet. Hè? Maar dan laat jij weten van, ja, het is net als lopen en fietsen. Het is een vaardigheid. Als iemand dat gaat geloven... dan is de uitkomst ook veel eerder in de menselijke richting. Dus met groei.
1: Juist.
0: Maar als het niet geloofd wordt, dan is die kans vele malen kleiner. Dus eigenlijk moet je al eerst aan de slag gaan met dat geloof... het visualiseren van wat wel mogelijk is.
1: Nou, dat is ook waarom wij dus de boeken hebben geschreven en een podcast hebben... om mensen ook gewoon heel veel inspiratie te geven... en voorbeelden te geven dat het echt kan.
0: Ja, het punt is er altijd daarbij dat je ook in zo'n diepe shit zit... om het even zo te zeggen, dat je gelooft dat het voor jou niet weggelegd is... en dat die anderen het wel kunnen. En dat kan juist nog erger zijn. Maar ik denk dat het daarom wel van belang is... dat je bij een goede, een fijne therapeut of coach... of iemand bent waarbij je het samen kan aanvliegen... professioneel.
1: Kijk, het is

0: natuurlijk zo. Het lukt gewoon, daar laten we ook heel eerlijk in zijn. Het lukt niet iedereen om uiteindelijk posttraumatische groei te realiseren. Maar wij gaan er wel voor om dit gedachtegoed te verspreiden, zodat veel meer mensen dat lukt.
1: Ja, dat geloof ik ook.
0: En wat jij zei net, dat is absoluut waar, het geloven. Mm. Maar dat heeft heel erg te maken ook met inderdaad je omgeving en je begeleiding. En we hebben ook een dame begeleid die een burn-out had. En op haar werk was maar één iemand die normaal met haar omging. De rest was allemaal van, nou, je moet de rest van je leven in grenzen bewaken. Dan moet je wel praten als brugman dat niet zo hoeft te zijn. Maar dat is eigenlijk, dat klinkt alsof je daar iemand van over moet overtuigen. En dat is niet oké. Okay. Dus ja, ben je zo of overtuig je? Snap je wat ik bedoel?
1: Mm-hmm.
0: Dus de hele manier van begeleiden is niet gericht op overtuigen. Nee. Dit is gewoon
1: het voorleven, te doen, juist. Laten weten.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk ook weer de taak van degene zelf, als die weer richting werk gaat, dat die dat ook weer gaat voorleven en het laten zien.
0: Ja.
1: Richting de werkvloer, in plaats van dat die weer hun moet overtuigen.
0: Nou, maar dat is vaak heel ingewikkeld. Want als mensen net terugkomen, dan is het nog wel soms een beetje kwetsbaar.
1: Kwetsbaar, ja.
0: Soms hebben wij daar ook over met de werkgevers.
1: Ja.
0: Wel even contact over, joh. Ik herinner me nog een dame die had een kind verloren. Nou, dat is een van de heftigste dingen die je mee kunt maken in het leven, in mijn opinie. Ja, en die kreeg voortdurend gesprekken met HR over de wet poortwachten. Nou, daar werd ze helemaal gestoord van. Ja. En dat gaf op een gegeven moment zoveel impact op ons begeleidingstraject. Want ze was daar qua aandacht meer mee bezig dan met haar eigen verwerking.
1: Ja.
0: Dus toen heb ik op een gegeven moment de werkgever gebeld. Zo, joh, op een hele nette manier.
1: Leuk zo'n protocol, maar
0: Dit is hoe wij werken.
1: Ja.
0: Dit is hoe het gaat. Ik wil het graag toelichten. Zal ik je een boek sturen? Wat helpt voor jullie? Maar de manier waarop het nu gaat is niet
1: helpend.
0: Is niet helpend. Nou, daarna heeft ze. Is dat anders gegaan bij die werkgever? En die dame is inderdaad keurig binnen 2 jaar weer aan het werk gegaan.
1: Ja.
0: Dus kan heel goed.
1: Ja. Dus we hadden het over wel geloven dat jij het ook kan leren. Die strategie of eigenlijk dat hele proces van even vallen en langzamerhand weer opstaan en die groei daarin en niet al te diep meer vallen uiteindelijk. Of al eerder het gaan ervaren. Wat de volgende stap zou zijn, het wel even de overgave, erbij stilstaan. Op het werk ook weer het voorgaan leven, maar dat is in eerste instantie kwetsbaar. Dus ook fijn om daar geholpen bij te worden. Maar soms kan het ook gewoon niet meer, of past het werk ook niet meer bij je, omdat je misschien zo'n groei hebt doorgemaakt dat je merkt, hey, wat ik eigenlijk aan het doen ben, past helemaal niet meer bij de skills die ik in mijn verruimende identiteit heb ontdekt.
0: Ja, dat kan. Dat
1: en dan
0: kan.
1: Stijg je de pan uit.
0: Nou, dat gebeurt. En kijk, soms mensen kunnen op heel veel verschillende gebieden groeien. Hè, en sommigen doen op alle gebieden. Hè, persoonlijke relaties, nieuwe mogelijkheden, persoonlijke kracht, veranderde levensfilosofie of spiritualiteit of religie. De waardering van het leven, heel anders in het leven gaan staan. Op al die gebieden kunnen mensen groeien. Soms groeien ze op 1, soms op 5. Maar als jij inderdaad, bijvoorbeeld ontdekt dat je persoonlijke krachten op een heel ander gebied liggen dan daar waar je werk ligt. Ja, dan.
1: Ja, ik kan me voorstellen, als je bijvoorbeeld werk doet waar toch veel deadlines zijn en scoren en meer klanten binnenhalen en op dat vlak. Dat dan misschien niet meer zo bij je past, maar dat het meer op een natuurlijke wijze bij je past.
0: Nou ja, en dan is de vraag: kun je dat werk nog doen, maar veel meer vanuit jouw eigen kwaliteiten?
1: Ja.
0: Nou, daar, dus in die zin, dat is. Dat vind ik altijd wel heel interessant aan ons werk. Wij begeleiden mensen in alle fases van dit proces.
1: Mm-hmm.
0: Ja, als ze net nog maar dik in de shit zitten, maar ook als ze eigenlijk alweer hele gegroeid.
1: Boven die schans staan.
0: Ja, boven die schans gaan. Maar dat. daar zijn wij ook heel eerlijk in. Posttraumatische groei is in feite heel leuk. Maar als jij zelf heel veel ontdekt en heel over jezelf, dan heeft dat ook consequenties voor je omgeving.
1: Zeker.
0: En dat kan zijn je relatie, dat kan je vrienden zijn, dat kan je werk zijn, dat kan je familie zijn, alles. En dat kan dus soms wel ook pijnlijk zijn, dat je keuzes maakt waar je met je heel je hart achter staat en die toch ook verdriet geven.
1: Ja. Ja.
0: En ook dat is, begeleiden we dan.
1: Ja, dus dat kan wel een traject van 2 jaar zijn.
0: Nou ja, of dat mensen op een gegeven moment even een stukje weer alleen doen en op een gegeven moment toch weer even langskomen. Of, ja. Dat wisselt heel erg. Soms is het in een paar maanden heb je de knoppen gevonden en soms is het inderdaad jaren.
1: Ja, en wat is tijd eigenlijk?
0: Precies.
1: Hey, en merk je nou verschil? Want je hebt dat wetenschappelijk onderzoek gedaan en dat je zag, ja, die werkgever die begrijpt het nog niet goed. Merk je nou dat je doordat je dat onderzoek gedaan hebt, dat je ook wat makkelijker bij bedrijven in gesprek kan, bij HR-afdeling bijvoorbeeld?
0: Ja, dat is absoluut waar.
1: Ja?
0: Ja, dat is heel raar.
1: Zodra je het woord wetenschappelijk noemt, dan...
0: In ons land is dat zo. mijn collega Anja, die is inmiddels 72 en zij doet dit werk dus al bijna 50 jaar. En die heeft dus waanzinnig veel ervaring. Maar sinds wij ook samenwerken en ook dat onderzoek erbij kwam, ja, is dat wel veel sterker geworden dan hebben we nu bijvoorbeeld. Onze opleidingen worden ook door het Nederlandse Instituut van Psychologen geaccrediteerd. Ja, dat komt omdat er een wetenschappelijk onderzoek ligt. Anders gebeurt dat gewoon niet.
1: Nee, precies.
0: Nou,
1: daarvoor heb jij even moeten kiezen voor 1 doelgroep met ellende. Dat noemen we dan maar burn-out, zei je, want daar valt zoveel onder.
0: Ja.
1: Daar heb je wat keuzes voor moeten maken om in het stramien mee te gaan. Maar dat maakt wel dat je nu ook steviger staat richting werkgever. Waardoor dat ook eerder geloofd wordt dat er ook groei bij zit. En mensen gewoon eerder wel weer terug kunnen op de werkvloer misschien.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een hele grote stap, hè?
0: Dat is het.
1: En ja. Dat versterkt natuurlijk ook het geloof en vertrouwen weer van de cliënt, zullen we even zeggen.
0: Nou, kijk, als de omgeving in de breedste zin van het woord daaromheen gaat staan, dat helpt.
1: Dus eigenlijk als we met z'n allen meer de ellende zien als groeikans die we met elkaar mogen ondersteunen.
0: Ja, hoe moeilijk dat ook echt is.
1: Ja,
0: ja.
1: Daarom zeg ik met z'n allen ondersteunen. Ja. Want dan heb je eerder ook de rijping, zeg maar.
0: Ja. Dat is natuurlijk stiekem gewoon ook een droom die wij hebben. Hè, dat nu is het eigenlijk zo, als je psychisch-emotioneel gerelateerde klachten hebt. Ja, daar durven heel veel mensen niet eens over te praten, omdat dat dan een soort van taboe is. Terwijl we natuurlijk, als je er goed naar kijkt, maken we allemaal shit mee in het leven. En dat is nooit makkelijk. Gaat het nooit worden. Maar als je daar normaal over kan doen, omdat dat gezien wordt als manieren om verder te komen in het leven en te leren.
1: We zouden elkaar meer ondersteunen eigenlijk, hè, in onze maatschappij. Ja. Ja.
0: En ik denk dat het daardoor juist nog makkelijker zou worden. Want nu, als jij psychisch-emotioneel gerelateerde klachten hebt en je zegt er niks over, dan wordt het alleen maar erger.
1: Ja.
0: Als je veel eerder daarmee naar buiten kunt komen, dan ben je er heel vaak ook eerder bij.
1: Ja, fijn. Je hebt al iets verteld over wat je voor je ziet de komende jaren. Want je gaat door met je collega, hetzelfde blijven doen. Zijn er nog wensen of toekomst?
0: Nou ja, wat wij eigenlijk het liefst zouden willen, is dat de begeleiding vanuit, zoals wij dat doen, of aandacht in zijn algemeenheid, dat het in de zorg vergoed wordt, zodat iedereen op die manier begeleid kan worden.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat ook echt, ook zelfs bedrijfseconomisch, heel handig is. Want als je mensen leert met hun shit om te gaan, in plaats van hun klachten te verminderen, maar leert met hun shit om te gaan en ze hebben daarna weer eens iets, dan hebben ze misschien een 1 of 2 gesprekken, of misschien 0 gesprekken, gewoon genoeg, omdat ze het zelf geleerd hebben.
1: Ja, dus de kans geven om dat leerproces in te gaan, in plaats van symptoombestrijding.
0: Juist. Hmm. Dus dat is eigenlijk de droom.
1: En een stukje heling, zoals Ralf heeft doorgemaakt. Mooi. Dankjewel. Is er nog iets dat je denkt, dat heb ik nog niet gezegd?
0: Nou, wat heel belangrijk is in dit proces, en daar schrijven we nu ons vierde boek over, is dat je bloedeerlijk naar jezelf wordt. En dat je bloedeerlijk wordt naar je eigen gevoelens. Wat voel ik? Wat denk ik? En dat je daar iets mee gaat doen.
1: Mooie afronding. Dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Dag luisteraars, dit is Song from Ireland. Het wekelijks programma op uw favoriete radiozender, boordevol muziek uit Ierland. Ik ben Wim van Gent. Ook vandaag krijgt u weer een heleboel mooie en interessante muziek uit Ierland voorgeschoteld. Allerlei soorten Ierse muziek. Traditionele Ierse muziek en andere folkmuziek, maar ook hedendaagse muziek. Muziek van bekende en minder bekende artiesten. Muziek van het Groene Eiland, voor het Groene

De luisteraars, van harte welkom bij Song from Ireland. Ik begin vandaag met de nieuwe cd van Nuala Kennedy. Die heeft ze gemaakt samen met Eamon O'Leary. Cd heet Hydra. Hier komt een tweetal jigs. Mary of Innisturk and the Road to Tully. MUZIEK

U hoorde Mary of Innsterk en The Road to Tully. En dan krijgen we nu een tune uit Bretagne, Port's Close. En daarna Patsy Toohey's and the Eel in the Sink.

Lola Kennedy hoorde u met Liffyside. Ik ga verder, luisteraars, met de cd The Portland Bow van Aidan Connolly. We gaan om te beginnen luisteren naar Mazurka de Keles, Dovelio en Valsero. En dat is muziek uit Galicië, maar gespeeld door de helemaal echte Ierse Aidan Connolly.

heb ik hier de cd Ray Orga van Geraldine Cotter. U krijgt om te beginnen een stuk getiteld The Fleischman Set. Dat zijn twee tunes, A Scottish Air Called Through the Woods Laddie en a slip jig called John O'Coverley. Both pieces can be found in Professor Alois Fleischman's Sources of Irish Traditional Music, a vast collection of tunes printed between 1600 and 1855 from sources in Ireland, Scotland, Wales, and England. The Fleischman Set, Geraldine Cotter.

Dat waren twee slow reels, gespeeld door Brandon Mulholland. Dat staat op zijn album Martin's Bay. U hoorde Chicago Reel en Paddy Taylor's. En hier komt The Shelf, O'Keefe's, Many a Wild Night en The Hermit from Killarney.

0: bijna het einde van het eerste uur van Song from Ireland, luisteraars. Na het nieuws natuurlijk nog heel veel muziek uit Ierland.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu...
2: Song from Ireland.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

Dag luisteraars, welkom terug bij Song from Ireland. Ik begon het tweede uur met dezelfde muzikant waarmee ik het eerste uur eindigde, namelijk Brendan Mulholland, de fluitist. Zijn nieuwe cd heet Bartins Bay. En u hoorde Brendan Hendrys en The Fox Hunters. Dat waren twee slipjigs. Dan krijgen we nu Langstrom's Pony en The Orphan.

En dat was een salute to old flute players, Jay and McKenna, P. Carty, P. Dignan en E. Maloney. Een eerbetoon dus aan oude fluitisten. Ik ga verder met Zoe Conway en John McIntyre. De cd heet Live in Concert. Hier komt Tune for a Found Harmonium.

je Zoe Conway samen met John McIntyre. U hoorde The Trip to Gort. Ik ga verder, luisteraars, met Keane Connolly en McGorman. En u gaat luisteren naar Seamus Moore McKenna, Paddy Cronin's... and the Lady on the Island.

Keen Connolly en McGorman hoorden u met When Sick, Is It Tay You Want? Besom in Bloom en Bridget McCrory. En hier komt ook nog La Cinquantaine.

Dan heb ik hier de cd Epiphany van Elaine Riley. En zij speelt tenor banjo. Hier komt The Grouse on the Hill en Rady Johnston's.

Elaine vervolgt met Sheridan's Step Room en Sheridan's. En daarna hoort u The Galway Jig en The New Concert Flute.

Tot zover Elaine Riley. Dank u te luisteren naar Tina Eck en Keith Carr, het duo Lilt, hun CD X. Hier komt een tweetal reels, The Morning Dew en The Three Sisters.

Tina Eck en Keith Carr hoorden u nog een keer met The Thatched Cabin en Paddy Lynn's Delight. Bijna het einde van Song from Ireland. Luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren. Song from Ireland werd voor Studio Alphen en Studio KGM Basem samengesteld en gepresenteerd door Wim van Gent. De playlist die vindt u op de Facebookpagina Song from Ireland. Ik sluit af met Edel Fox en Neil Byrne van de cd The Sunny Banks, Kitty O'Neill's. Graag tot volgende week.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereld.

0: top, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
3: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-democraten de immigratie fors teruggedrongen. Maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. De afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8.